0: asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken, bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn twee van de drie wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met twee bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: dinner.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met twee bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten voldoet niet aan de taakstelling van de spreidingswet. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat zondag tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. Het weer, veel zon, in het noorden ook wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Burgemeester Mieke Baltus wil graag een tweede termijn. Dat heeft de commissaris van de Koning, Arnie Gerritsen, laten weten aan de gemeenteraad. Baltus heeft het bij hem aangegeven en dat is de eerste stap op weg naar een eventuele herbenoeming. Die geldt voor 6 jaar. De raad is nu aan zet. Die moet aangeven of hij met de tweede termijn instemt. Dat gebeurt via het instellen van een vertrouwenscommissie, net als voor de selectie van nieuwe kandidaten als een burgemeester vertrekt. Gerritsen heeft in een brief aan de raad laten weten dat hij allereerst graag met de fractievoorzitters rond de tafel wil om door te nemen wat de verwachtingen over en weer zijn bij een dergelijke procedure, schrijft hij. Als de commissie er is, wil hij daarmee in gesprek over het functioneren van de burgemeester en het proces van de herbenoeming. Baltus termijn loopt 24 juni volgend jaar af. Uiterlijk 1 februari moet er een aanbeveling liggen voor de minister van Binnenlandse Zaken. En Lelystad scoort bij het omgaan met dementie, zegt het stadsbestuur. Baliepersoneel, BOA's, politie en vrijwilligers in Lelystad hebben bovengemiddeld veel kennis over hoe je moet omgaan met dementerende mensen en hoe je dementie herkent. Ook voor een aantal andere punten die voor dementerende en hun naasten van belang zijn, doet de stad het beter dan het landelijke gemiddelde. Dat zegt het college van BNW in een rapportage over de aanvraag van het certificaat Dementievriendelijke Gemeente bij Alzheimer Nederland. Dat is er nog niet, maar er is wel een positief besluit genomen, dus het college. Het is de bedoeling in de tweede helft van dit jaar voorlichting en bewustwording verder vorm te geven. De registratie is in 2023 ingevoerd. Volgens Alzheimer Nederland is momenteel de helft van de gemeente ermee bezig en heeft daarnaast 30% het certificaat al binnen. Het is 2 jaar geldig en dan volgt een nieuwe beoordeling. En Sint-Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de ziekenhuisexploitant zich van een verlies in 2024 van 2 miljoen. De verbetering komt vooral door een groei van het aantal patiënten, een scherpere kostenbeheersing en een beter inzicht in de financiële ruimte per afdeling, aldus de leiding.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We beginnen vandaag aan een droge en warme lenteperiode in Lelystad. Naast vriendelijke stapelwolken schijnt de zon deze donderdag met enige regelmaat. Bij een matige zuidwestenwind is het vanmiddag met 20 of 21 graden heerlijk. Vanavond neemt de wind af en draait naar het zuiden. Het is helder en droog en tamelijk mild, ook in de nacht. Morgen is het vrijwel wolkeloos. En doordat de wind zwakjes vanaf het land waait, wordt het warmer. Met een middagtemperatuur van bijna 25 graden krijg je een voorproefje van de zomer. Het Pinksterweekend is het ook

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. 4 avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
6: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
5: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
7: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
5: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Hein Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio
1: Lelystad. Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van der Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak gaat het om duizenden euro's. Bij de bank is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING er alsnog wat aan moet doen. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis is dinsdag gestrand op het staken van de stemmen. Eén CDA was er niet, anders was de motie verworpen. Inzet is de aankoop van de padenclub Partyplayers en het kofschip voor de ontwikkeling van woningbouw. Mooi Lelystad had graag gezien dat de aankoop werd uitgesteld tot er een debat over was gevoerd in de raad. De partij twijfelt aan de noodzaak tot aankoop en vreest onvoorziene extra kosten. Ze werd gesteund door de PVV, Forum voor Democratie, VVD en Leefbaar Lelystad. Kruis zegt echter dat hij heeft gehandeld binnen het mandaat dat het college eerder door de raad is gegeven om aankopen te doen als dat woningbouw kan versnellen. Tekenen uitstellen zou volgens hem onbehoorlijk bestuur zijn geweest. De motie wordt in de volgende vergadering opnieuw ingediend. Overigens betekent een dergelijke motie niet dat een wethouder moet aftreden. Dat is slechts het geval bij de zwaardere motie van wantrouwen. En er is meer duidelijk over de mogelijke schietpartij van afgelopen zondag, maar de politie laat weten zelf ook nog wat vragen te zitten. Tot nu toe heeft het onderzoek twee verdachten opgeleverd. Eén van hen, een 23-jarige man uit Amsterdam, is dezelfde avond aangehouden. Naar de tweede werd gisteren nog gezocht. Er zou zijn geschoten aan de Valkendrever, is het stukje weg bij Lilly. Rond 9 uur kreeg de politie een melding dat geschoten zou zijn vlakbij de Larsendreef. En uiteindelijk bleek het incident plaatsgevonden te hebben, dus aan de Valkendreef, ter hoogte van de Valk. Een auto raakte hier beschadigd, maar de vier inzittenden bleven ongedeerd. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen dat er geschoten is, aldus de politie deze week. Het onderzoek daarna loopt nog. Er wordt een verband vermoed met een mishandeling eerder op die avond, rond 6:15 de Voorstraat. Dat slachtoffer werd geslagen door twee belagers, aldus de politie. En maandagavond rond 11:50 deed zich weer een schietpartij voor, nu in een woning aan de Grien 36. Een man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam volgens de ooggetuigen lopend naar buiten en de ambulance vertrok zonder gebruik van zwaailampen. Dinsdag werden een man van 40 en een vrouw van 22 aangehouden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De paraplu hebben we de komende tijd niet nodig. Wel zonnebrandcrème, zomerkleding en de zonnebril, want het blijft droog en de zon schijnt vandaag volop. Met veel zon en een zwakke wind vanuit het zuiden is het vanmiddag met 25 graden voor het eerst dit jaar zomers warm in Lelystad. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het rustig, vrij helder en met een minimumtemperatuur van een graad of 14 erg mild. In het Pinkster

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
6: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
5: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
7: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
5: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Hein Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse-lelystad.nl.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan, is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen. En het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken, en het wordt 24 tot 26 graden.
6: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
7: Een motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis is dinsdag gestrand op het staken van de stemmen. 1 CDA was er niet, anders was de motie verworpen. Inzet is de aankoop van de paardenclub Partyplayers en het kofschip voor de ontwikkeling van woningbouw. Mooi Lelystad had graag gezien dat de aankoop werd uitgesteld tot er een debat over was gevoerd in de raad. De partij twijfelt aan de noodzaak tot aankoop en vreest onvoorziene extra kosten. Ze werd gesteund door de PVV, Forum voor Democratie, VVD en Leefbaar Lelystad. Kruis zegt echter dat hij heeft gehandeld binnen het mandaat dat het college eerder door de raad is gegeven om aankopen te doen als dat woningbouw kan versnellen. Tekenen en uitstellen zou volgens hem onbehoorlijk bestuur zijn geweest. De motie wordt in de volgende vergadering opnieuw ingediend. Overigens betekent een dergelijke motie niet dat een wethouder moet aftreden. Dat is slechts het geval bij de zwaardere motie van wantrouwen. En er is meer duidelijk over de mogelijke schietpartij van afgelopen zondag, maar de politie laat weten zelf ook dan het vraag te zitten. Tot nu toe heeft het onderzoek 2 verdachten opgeleverd. Een van hen, een 23-jarige man uit Amsterdam, is dezelfde avond aangehouden. Na de tweede werd gisteren nog gezocht. Er zou zijn geschoten aan de Valkendrever, is het stukje weg bij Lilly. Rond 9 uur kreeg de politie een melding dat geschoten zou zijn vlakbij de Larsendreef. En uiteindelijk bleek het incident plaatsgevonden te hebben, dus aan de Valkendreef, ter hoogte van de Valk. Een auto raakte hier beschadigd, maar de 4 inzittenden bleven ongedeerd. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen dat er geschoten is, al dus de politie deze week. Het onderzoek daarna loopt nog. Er wordt een verband vermoed met een mishandeling eerder op die avond, rond 7:15 de Voorstraat. Dat slachtoffer werd geslagen door 2 belagers, al dus de politie. En maandagavond rond 11:50 deed zich weer een schietpartij voor, nu in een woning aan de Grien 36. Een man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam volgens de ooggetuigen lopend naar buiten en de ambulance vertrok zonder gebruik van zwaailampen. Dinsdag werden een man van 40 en een vrouw van 22 aangehouden.
6: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
8: De paraplu hebben we de komende tijd niet nodig. Wel zonnebrandcrème, zomerkleding en de zonnebril, want het blijft droog en de zon schijnt vandaag volop. Met veel zon en een zwakke wind vanuit het zuiden is het vanmiddag met 25 graden voor het eerst dit jaar zomers warm in Lelystad. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het rustig, vrij helder en met een minimumtemperatuur van 1 graad of 14 erg mild. In het Pinksterweekend is het ook prima weer om erop uit te trekken. Soms zijn er wat stapelwolken en hoge sluierwolken aanwezig. Het blijft vrij warm met een middagtemperatuur van 24 tot 27 graden. En die 27 graden is voor morgen. De wind waait daarbij zwak tot matig vanuit uiteenlopende richtingen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A28 richting Amersfoort. Tussen het Harde en afrit Elspeet doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radioledenstad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Anno Wietse Hiemstra.
3: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
2: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roland Muller.
4: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
2: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee ongelukken zorgen voor een wegafsluiting en vertraging op de A28 richting Amersfoort. Tussen het Harde en afrit Elspeet is de weg dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Daar heb je een half uur vertraging en de rechte rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Hallo, is daar iemand? Hoor je mij? Het lijkt wel of je me niet kunt horen. Knik maar even met je hoofd als je me hoort. Je bent er toch wel, hè? Of verbeeld ik me dat maar? Ik had al in de gaten dat je je niet zo lekker voelde. Ik zie het nu ook, ja. Je ligt daar maar wat verdwaasd voor je uit te staren. Maar maak je geen zorgen. Ik kan de pijn wel wat verzachten, hoor. Ik breng je zo weer op de been. Doe maar rustig aan, dan doe ik dat ook. Maar voordat ik je kan helpen, heb ik wat gegevens van je nodig. Gewoon een paar van die standaard dingen. Bijvoorbeeld, waar het nou precies pijn doet bij je. Kun je dat aanwijzen? Ach, daar ga je weer. Je glijdt langzaam weg. Je hoort me waarschijnlijk niet eens meer. Maar zo te zien voel je dan ook geen pijn meer. Dat is mooi. Je doet me denken aan een schip dat langzaam achter de horizon verdwijnt. Het enige dat je er nog van ziet is een klein rookpluimpje uit de schoorsteen. Je zorgt alleen nog maar voor een zwakke rimpeling op het water. Maar wacht, ik zie dat je lippen bewegen. Je wilt wat zeggen, maar ik kan je niet verstaan. Oké, ik ga je nu verder helpen. Ik heb nu een klein prikje voor je. Je gaat je er echt veel beter van voelen. Ook al zul je er in het begin misschien een beetje misselijk van worden. Kijk, daar komt-ie. Die injectie is wel voldoende om er weer een paar uur tegenaan te kunnen. Probeer eens te gaan zitten of te gaan staan misschien. Of wil je weer wat zeggen? Kom op, zeg het dan. Langzaam hoor ik je vertellen. Als kind heb ik ooit flinke koorts gehad. Mijn handen waren enorm opgezet. Ze voelden als twee grote ballonnen aan het eind van mijn armen. En dat gevoel heb ik nu weer. Het is moeilijk uit te leggen, want je zou het toch niet begrijpen. Maar het kind van toen is weg. De droom is uit elkaar gespat. Ik ben nu volwassen. Maar op dit moment voel ik me weer als toen. Leeg, zonder emotie, zonder pijn. Maar wel fijn. Een gelukzalige leegte.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis is dinsdag gestrand op het staken van de stemmen. Eén CDA was er niet, anders was de motie verworpen. Inzet is de aankoop van de padenclub Partyplayers en het kofschip voor de ontwikkeling van woningbouw. Mooi Lelystad had graag gezien dat de aankoop werd uitgesteld tot er een debat over was gevoerd in de raad. De partij twijfelt aan de noodzaak tot aankoop en vreest onvoorziene extra kosten. Ze werd gesteund door de PVV, Forum voor Democratie, VVD en Leefbaar Lelystad. Kruis zegt echter dat hij heeft gehandeld binnen het mandaat dat het college eerder door de raad is gegeven om aankopen te doen als dat woningbouw kan versnellen. Tekenen en uitstellen zou volgens hem onbehoorlijk bestuur zijn geweest. De motie wordt in de volgende vergadering opnieuw ingediend. Overigens betekent een dergelijke motie niet dat een wethouder moet aftreden. Dat is slechts het geval bij de zwaardere motie van wantrouwen. En er is meer duidelijk over de mogelijke schietpartij van afgelopen zondag, maar de politie laat weten zelf ook nog met vragen te zitten. Tot nu toe heeft het onderzoek twee verdachten opgeleverd. Eén van hen, een 23-jarige man uit Amsterdam, is dezelfde avond aangehouden. Naar de tweede werd gisteren nog gezocht. Er zou zijn geschoten aan de Valkendrever, is het stukje weg bij Lilly. Rond 9 uur kreeg de politie een melding dat geschoten zou zijn vlakbij de Larsendreef. En uiteindelijk bleek het incident plaatsgevonden te hebben, dus aan de Valkendreef, ter hoogte van de Valk. Een auto raakte hier beschadigd, maar de vier inzittenden bleven ongedeerd. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen dat er geschoten is, al dus de politie deze week. Het onderzoek daarna loopt nog. Er wordt een verband vermoed met een mishandeling eerder op die avond, rond 7:15 de Voorstraat. Dat slachtoffer werd geslagen door twee belagers, al dus de politie. En maandagavond rond 11:50 deed zich weer een schietpartij voor, nu in een woning aan de Grien 36. Een man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam volgens de ooggetuigen lopend naar buiten en de ambulance vertrok zonder gebruik van zwaailampen. Dinsdag werden een man van 40 en een vrouw van 22 aangehouden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De paraplu hebben we de komende tijd niet nodig. Wel zonnebrandcrème, zomerkleding en de zonnebril, want het blijft droog en de zon schijnt vandaag volop. Met veel zon en een zwakke wind vanuit het zuiden is het vanmiddag met 25 graden voor het eerst dit jaar zomers warm in Lelystad. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het rustig, vrij helder en met een minimumtemperatuur van een graad of 14 erg mild. In het Pinksterweekend is het ook prima weer om erop uit te trekken. Soms zijn er wat stapelwolken en hoge sluierwolken aanwezig. Het blijft vrij warm met een middagtemperatuur van 24 tot 27 graden. En die 27 graden is voor morgen. De wind waait daarbij zwak tot matig vanuit uiteenlopende richtingen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A28 richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken bedraagt je vertraging 10 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledenstad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis is dinsdag gestrand op het staken van de stemmen. Eén CDA was er niet, anders was de motie verworpen. Inzet is de aankoop van de padenclub Partyplayers van het Kofschip voor de ontwikkeling van woningbouw. Mooi Lelystad had graag gezien dat de aankoop werd uitgesteld tot er een debat over was gevoerd in de raad. De partij twijfelt aan de noodzaak tot aankoop en vreest onvoorziene extra kosten. Ze werd gesteund door de PVV, Forum voor Democratie, VVD en Leefbaar Lelystad. Kruis zegt echter dat hij heeft gehandeld binnen het mandaat dat het college eerder door de raad is gegeven om aankopen te doen als dat woningbouw kan versnellen. Tekenen uitstellen zou volgens hem onbehoorlijk bestuur zijn geweest. De motie wordt in de volgende vergadering opnieuw ingediend. Overigens betekent een dergelijke motie niet dat een wethouder moet aftreden. Dat is slechts het geval bij de zwaardere motie van wantrouwen. En er is meer duidelijk over de mogelijke schietpartij van afgelopen zondag, maar de politie laat weten zelf ook nog met vragen te zitten. Tot nu toe heeft het onderzoek twee verdachten opgeleverd. Eén van hen, een 23-jarige man uit Amsterdam, is dezelfde avond aangehouden. Naar de tweede werd gisteren nog gezocht. Er zou zijn geschoten aan de Valkendrever, is het stukje weg bij Lilly. Rond 9 uur kreeg de politie een melding dat geschoten zou zijn vlakbij de Larsendreef. En uiteindelijk bleek het incident plaatsgevonden te hebben, dus aan de Valkendreef, ter hoogte van de Valk. Een auto raakte hier beschadigd, maar de vier inzittenden bleven ongedeerd. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen dat er geschoten is, aldus de politie deze week. Het onderzoek daarna loopt nog. Er wordt een verband vermoed met een mishandeling eerder op die avond, rond 6:15 de Voorstraat. Dat slachtoffer werd geslagen door twee belagers, aldus de politie. En maandagavond rond 11:50 deed zich weer een schietpartij voor, nu in een woning aan de Grien 36. Een man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam volgens de ooggetuigen lopend naar buiten en de ambulance vertrok zonder gebruik van zwaailampen. Dinsdag werden een man van 40 en een vrouw van 22 aangehouden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledenstad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De paraplu hebben we de komende tijd niet nodig. Wel zonnebrandcrème, zomerkleding en de zonnebril, want het blijft droog en de zon schijnt vandaag volop. Met veel zon en een zwakke wind vanuit het zuiden is het vanmiddag met 25 graden voor het eerst dit jaar zomers warm in Lelystad. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het rustig, vrij helder en met een minimumtemperatuur van een graad of 14 erg mild. In het Pinksterweekend is het ook prima weer om erop uit te trekken. Soms zijn er wat stapelwolken en hoge sluierwolken aanwezig. Het blijft vrij warm met een middagtemperatuur van 24 tot 27 graden. En die 27 graden is voor morgen. De wind waait daarbij zwak tot matig vanuit uiteenlopende richtingen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A28 richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. 4 avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radioledenstad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagselelystad.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis is dinsdag gestrand op het staken van de stemmen. Eén CDA was er niet, anders was de motie verworpen. Inzet is de aankoop van de paardenclub Partyplayers van het Kofschip voor de ontwikkeling van woningbouw. Mooi Lelystad had graag gezien dat de aankoop werd uitgesteld tot er een debat over was gevoerd in de Raad. De partij twijfelt aan de noodzaak tot aankoop en vreest onvoorziene extra kosten. Ze werd gesteund door de PVV, Forum voor Democratie, VVD en Leefbaar Lelystad. Kruis zegt echter dat hij heeft gehandeld binnen het mandaat dat het college eerder door de Raad is gegeven om aankopen te doen als dat woningbouw kan versnellen. Tekenen en uitstellen zou volgens hem onbehoorlijk bestuur zijn geweest. De motie wordt in de volgende vergadering opnieuw ingediend. Overigens betekent een dergelijke motie niet dat een wethouder moet aftreden. Dat is slechts het geval bij de zwaardere motie van wantrouwen. En er is meer duidelijk over de mogelijke schietpartij van afgelopen zondag, maar de politie laat weten zelf ook nog met vragen te zitten. Tot nu toe heeft het onderzoek twee verdachten opgeleverd. Eén van hen, een 23-jarige man uit Amsterdam, is dezelfde avond aangehouden. Na de tweede werd gisteren nog gezocht. Er zou zijn geschoten aan de Valkendrever, is het stukje weg bij Lilly. Rond 9 uur kreeg de politie een melding dat geschoten zou zijn vlakbij de Larsendreef. En uiteindelijk bleek het incident plaatsgevonden te hebben, dus aan de Valkendreef, ter hoogte van de Valk. Een auto raakte hier beschadigd, maar de vier inzittenden bleven ongedeerd. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen dat er geschoten is, al dus de politie deze week. Het onderzoek daarna loopt nog. Er wordt een verband vermoed met een mishandeling eerder op die avond, rond 7:15 de Voorstraat. Dat slachtoffer werd geslagen door twee belagers, al dus de politie. En maandagavond rond 11:50 deed zich weer een schietpartij voor, nu in een woning aan de Grien 36. Een man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam volgens de ooggetuigen lopend naar buiten en de ambulance vertrok zonder gebruik van zwaailampen. Dinsdag werden een man van 40 en een vrouw van 22 aangehouden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De paraplu hebben we de komende tijd niet nodig. Wel zonnebrandcrème, zomerkleding en de zonnebril, want het blijft droog en de zon schijnt vandaag volop. Met veel zon en een zwakke wind vanuit het zuiden is het vanmiddag met 25 graden voor het eerst dit jaar zomers warm in Lelystad. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het rustig, vrij helder en met een minimumtemperatuur van een graad of 14 erg mild. In het Pinksterweekend is het ook prima weer om erop uit te trekken. Soms zijn er wat stapelwolken en hoge sluierwolken aanwezig. Het blijft vrij warm met een middagtemperatuur van 24 tot 27 graden. En die 27 graden is voor morgen. De wind waait daarbij zwak tot matig vanuit uiteenlopende richtingen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het begint al vroeg druk te worden op de weg. Dat komt onder andere door het lange Pinksterweekend dat voor de deur staat. Zo is het onder andere druk op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk zijn ze bezig met een spoedreparatie. Vertraging is 30 minuten en het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij afrit Den Dolder een half uur vertraging. En de A50 richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is je tijdverlies 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagselelystad.nl. Hey!
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Rijn Baarpans van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden, zoals verwacht vanwege het lange Pinksterweekend. Zo staat er file op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekberg en Kootwijk doe je er meer dan een 30 minuten langer over. Het komt door een spoedreparatie en het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht. Daar is het druk tussen afrit Den Dolder en Utrecht, 5 tot 10 minuten. De A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is het aansluiten, een kwartier vertraging. En de N50, Zwolle Emmeloord. Tussen Kampen en Ens doe je er 5 tot 10 minuten langer over in beide richtingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis is dinsdag gestrand op het staken van de stemmen. Eén CDA was er niet, anders was de motie verworpen. Inzet is de aankoop van de paardenclub Partyplayers en het kofschip voor de ontwikkeling van woningbouw. Mooi Lelystad had graag gezien dat de aankoop werd uitgesteld tot er een debat over was gevoerd in de raad. De partij twijfelt aan de noodzaak tot aankoop en vreest onvoorziene extra kosten. Ze werd gesteund door de PVV, Forum voor Democratie, VVD en Leefbaar Lelystad. Kruis zegt echter dat hij heeft gehandeld binnen het mandaat dat het college eerder door de raad is gegeven om aankopen te doen als dat woningbouw kan versnellen. Tekenen uitstellen zou volgens hem onbehoorlijk bestuur zijn geweest. De motie wordt in de volgende vergadering opnieuw ingediend. Overigens betekent een dergelijke motie niet dat een wethouder moet aftreden. Dat is slechts het geval bij de zwaardere motie van wantrouwen. En er is meer duidelijk over de mogelijke schietpartij van afgelopen zondag, maar de politie laat weten zelf ook nog wat vragen te zitten. Tot nu toe heeft het onderzoek twee verdachten opgeleverd. Eén van hen, een 23-jarige man uit Amsterdam, is dezelfde avond aangehouden. Naar de tweede werd gisteren nog gezocht. Er zou zijn geschoten aan de Valkendrever, is het stukje weg bij Lilly. Rond 9 uur kreeg de politie een melding dat geschoten zou zijn vlakbij de Larsendreef. En uiteindelijk bleek het incident plaatsgevonden te hebben, dus aan de Valkendreef, ter hoogte van de Valk. Een auto raakte hier beschadigd, maar de vier inzittenden bleven ongedeerd. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen dat er geschoten is, aldus de politie deze week. Het onderzoek daarna loopt nog. Er wordt een verband vermoed met een mishandeling eerder op die avond, rond 7:15 de Voorstraat. Dat slachtoffer werd geslagen door twee belagers, aldus de politie. En maandagavond rond 11:50 deed zich weer een schietpartij voor, nu in een woning aan de Grien 36. Een man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam volgens de ooggetuigen lopend naar buiten en de ambulance vertrok zonder gebruik van zwaailampen. Dinsdag werden een man van 40 en een vrouw van 22 aangehouden.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag voor het eerst zomers warm in Lelystad, met de komende uren 25 graden en veel zon. De wind waait zwak vanuit het zuiden. Het blijft vanavond nog lang warm. Ik verwacht een mooie en rustige zonsondergang, wel met veel muggen. Vannacht is het vrij helder en mild, bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen schijnt de zon ook veelal. Ik verwacht wel een paar stapelwolken. De kans op een bui is klein, maar niet geheel uit te sluiten. Het is echter meestal droog. Bij weinig wind wordt het een paar graden warmer dan vandaag. Later in de middag waait de wind zwakjes vanaf het IJsselmeer. Met Pinksteren is het ook heerlijk weer om op pad te gaan. Het blijft droog, warm en overwegend zonnig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het lange Pinksterweekend staat voor de deur. Dat betekent dat het al vroeg druk is op de weg. Zo ook op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekberg en Kootwijk is je tijdsverlies 5 tot 10 minuten. De A12 dan, Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 10 minuten extra. De A28, Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht 10 minuten vertraging. En de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij afrit Loenen doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Dat komt door het lange Pinksterweekend. Zo staat er file op de A1 naar Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen rijdt het langzaam. Reken hier op 10 minuten vertraging. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg een kwartier extra. En de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Lent doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis is dinsdag gestrand op het staken van de stemmen. Eén CDA was er niet, anders was de motie verworpen. Inzet is de aankoop van de paardenclub Partyplayers en het kofschip voor de ontwikkeling van woningbouw. Mooi Lelystad had graag gezien dat de aankoop werd uitgesteld tot er een debat over was gevoerd in de Raad. De partij twijfelt aan de noodzaak tot aankoop en vreest onvoorziene extra kosten. Ze werd gesteund door de PVV, Forum voor Democratie, VVD en Leefbaar Lelystad. Kruis zegt echter dat hij heeft gehandeld binnen het mandaat dat het college eerder door de Raad is gegeven om aankopen te doen als dat woningbouw kan versnellen. Tekenen en uitstellen zou volgens hem onbehoorlijk bestuur zijn geweest. De motie wordt in de volgende vergadering opnieuw ingediend. Overigens betekent een dergelijke motie niet dat een wethouder moet aftreden. Dat is slechts het geval bij de zwaardere motie van wantrouwen. En er is meer duidelijk over de mogelijke schietpartij van afgelopen zondag, maar de politie laat weten zelf ook nog wat vragen te zitten. Tot nu toe heeft het onderzoek twee verdachten opgeleverd. Eén van hen, een 23-jarige man uit Amsterdam, is dezelfde avond aangehouden. Naar de tweede werd gisteren nog gezocht. Er zou zijn geschoten aan de Valkendrever, is het stukje weg bij Lilly. Rond 9 uur kreeg de politie een melding dat geschoten zou zijn vlakbij de Larsendreef. En uiteindelijk bleek het incident plaatsgevonden te hebben, dus aan de Valkendreef, ter hoogte van de Valk. Een auto raakte hier beschadigd, maar de vier inzittenden bleven ongedeerd. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen dat er geschoten is, al dus de politie deze week. Het onderzoek daarna loopt nog. Er wordt een verband vermoed met een mishandeling eerder op die avond, rond 6:15 de Voorstraat. Dat slachtoffer werd geslagen door twee belagers, al dus de politie. En maandagavond rond 11:50 deed zich weer een schietpartij voor, nu in een woning aan de Grien 36. Een man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam volgens de ooggetuigen lopend naar buiten en de ambulance vertrok zonder gebruik van zwaailampen. Dinsdag werden een man van 40 en een vrouw van 22 aangehouden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag voor het eerst zomers warm in Lelystad, met de komende uren 25 graden en veel zon. De wind waait zwak vanuit het zuiden. Het blijft vanavond nog lang warm. Ik verwacht een mooie en rustige zonsondergang, wel met veel muggen. Vannacht is het vrij helder en mild, bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen schijnt de zon ook veelal. Ik verwacht wel een paar stapelwolken. De kans op een bui is klein, maar niet geheel uit te sluiten. Het is echter meestal droog. Bij weinig wind wordt het een paar graden warmer dan vandaag. Later in de middag waait de wind zwakjes vanaf het IJsselmeer. Met Pinksteren is het ook heerlijk weer om op pad te gaan. Het blijft droog, warm en overwegend zonnig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het lange Pinksterweekend zorgt al vroeg voor drukte op de Nederlandse wegen. Zo staat er op de A50 file Apeldoorn richting Arnhem, tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. Dat komt door een ongeluk en het verkeer wordt via de vluchtstrook geleid. Reken hier op een kwartier vertraging. Dan de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 tot 15 minuten. En de N50 tot slot richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten. Ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio door het lange Pinksterweekend. We gaan nu richting de 100 kilometer file in totaal. Zo staat het vast op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Daar sta je in de file tussen afrit Den Dolder en Utrecht 5 tot 10 minuten. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Loenen en knooppunt Waterberg zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn hierdoor afgesloten en de vertragingstijd bedraagt meer dan een uur. En de A50 Arnhem richting Os. Daar staat het vast tussen Renkum en Ravenstein. 20 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
5: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. 4 avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Een motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis is dinsdag gestrand op het staken van de stemmen. Eén CDA was er niet, anders was de motie verworpen. Inzet is de aankoop van de padenclub Partyplayers en het Kofschip voor de ontwikkeling van woningbouw. Mooi Lelystad had graag gezien dat de aankoop werd uitgesteld tot er een debat over was gevoerd in de Raad. De partij twijfelt aan de noodzaak tot aankoop en vreest onvoorziene extra kosten. Ze werd gesteund door de PVV, Forum voor Democratie, VVD en Leefbaar Lelystad. Kruis zegt echter dat hij heeft gehandeld binnen het mandaat dat het college eerder door de Raad is gegeven om aankopen te doen als dat woningbouw kan versnellen. Tekenen uitstellen zou volgens hem onbehoorlijk bestuur zijn geweest. De motie wordt in de volgende vergadering opnieuw ingediend. Overigens betekent een dergelijke motie niet dat een wethouder moet aftreden. Dat is slechts het geval bij de zwaardere motie van wantrouwen. En er is meer duidelijk over de mogelijke schietpartij van afgelopen zondag, maar de politie laat weten zelf ook nog met vragen te zitten. Tot nu toe heeft het onderzoek 2 verdachten opgeleverd. Een van hen, een 23-jarige man uit Amsterdam, is dezelfde avond aangehouden. Naar de tweede werd gisteren nog gezocht. Er zou zijn geschoten aan de Valkendrevel, is het stukje weg bij Lilly. Rond 9 uur kreeg de politie een melding dat geschoten zou zijn vlakbij de Larsendreef. En uiteindelijk bleek het incident plaatsgevonden te hebben, dus aan de Valkendreef, ter hoogte van de Valk. Een auto raakte hier beschadigd, maar de 4 inzittenden bleven ongedeerd. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen dat er geschoten is, aldus de politie deze week. Het onderzoek daarna loopt nog. Er wordt een verband vermoed met een mishandeling eerder op die avond, rond 7:15 de Voorstraat. Dat slachtoffer werd geslagen door 2 belagers, aldus de politie. En maandagavond rond 11:50 deed zich weer een schietpartij voor, nu in een woning aan de Green 36. Een man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam volgens een ooggetuige lopend naar buiten en de ambulance vertrok zonder gebruik van zwaailampen. Dinsdag werden een man van 40 en een vrouw van 22 aangehouden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het is vandaag voor het eerst zomers warm in Lelystad, met de komende uren 25 graden en veel zon. De wind waait zwak vanuit het zuiden. Het blijft vanavond nog lang warm. Ik verwacht een mooie en rustige zonsondergang, wel met veel muggen. Vannacht is het vrij helder en mild, bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen schijnt de zon ook veelal. Ik verwacht wel een paar stapelwolken. De kans op een bui is klein, maar niet geheel uit te sluiten. Het is echter meestal droog. Bij weinig wind wordt het een paar graden warmer dan vandaag. Later in de middag waait de wind zwakjes vanaf het IJsselmeer. Met Pinksteren is het ook heerlijk weer om op pad te gaan. Het blijft droog, warm en overwegend zonnig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Dan de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen knooppunt Beek. Driebergen en Knoop het Waterberg. 3 kwartier vertraging, staat 10 kilometer door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. En diezelfde A50 van Arnhem verder naar Os doe je er een kwartier langer over tussen Heteren en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een 3-voudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg doe je echt 10 minuten langer over. En de A50 van Arnhem verder naar Os tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis is dinsdag gestrand op het staken van de stemmen. Eén CDA was er niet, anders was de motie verworpen. Inzet is de aankoop van de paardenclub Partyplayers en het Kofschip voor de ontwikkeling van woningbouw. Mooi Lelystad had graag gezien dat de aankoop werd uitgesteld tot er een debat over was gevoerd in de Raad. De partij twijfelt aan de noodzaak tot aankoop en vreest onvoorziene extra kosten. Ze werd gesteund door de PVV, Forum voor Democratie, VVD en Leefbaar Lelystad. Kruis zegt echter dat hij heeft gehandeld binnen het mandaat dat het college eerder door de Raad is gegeven om aankopen te doen als dat woningbouw kan versnellen. Tekenen en uitstellen zou volgens hem onbehoorlijk bestuur zijn geweest. De motie wordt in de volgende vergadering opnieuw ingediend. Overigens betekent een dergelijke motie niet dat een wethouder moet aftreden. Dat is slechts het geval bij de zwaardere motie van wantrouwen. En er is meer duidelijk over de mogelijke schietpartij van afgelopen zondag, maar de politie laat weten zelf ook nog wat vragen te zitten. Tot nu toe heeft het onderzoek twee verdachten opgeleverd. Eén van hen, een 23-jarige man uit Amsterdam, is dezelfde avond aangehouden. Na de tweede werd gisteren nog gezocht. Er zou zijn geschoten aan de Valkendrever, is het stukje weg bij Lilly. Rond 9 uur kreeg de politie een melding dat geschoten zou zijn vlakbij de Larsendreef. En uiteindelijk bleek het incident plaatsgevonden te hebben, dus aan de Valkendreef, ter hoogte van de Valk. Een auto raakte hier beschadigd, maar de vier inzittenden bleven ongedeerd. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen dat er geschoten is, al dus de politie deze week. Het onderzoek daarna loopt nog. Er wordt een verband vermoed met een mishandeling eerder op die avond, rond 7:15 de Voorstraat. Dat slachtoffer werd geslagen door twee belagers, al dus de politie. En maandagavond rond 11:50 deed zich weer een schietpartij voor, nu in een woning aan de Grien 36. Een man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam volgens de ooggetuigen lopend naar buiten en de ambulance vertrok zonder gebruik van zwaailampen. Dinsdag werden een man van 40 en een vrouw van 22 aangehouden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is vandaag voor het eerst zomers warm in Lelystad, met de komende uren 25 graden en veel zon. De wind waait zwak vanuit het zuiden. Het blijft vanavond nog lang warm. Ik verwacht een mooie en rustige zonsondergang, wel met veel muggen. Vannacht is het vrij helder en mild, bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen schijnt de zon ook veelal. Ik verwacht wel een paar stapelwolken. De kans op een bui is klein, maar niet geheel uit te sluiten. Het is echter meestal droog. Bij weinig wind wordt het een paar graden warmer dan vandaag. Later in de middag waait de wind zwakjes vanaf het IJsselmeer. Met Pinksteren is het ook heerlijk weer om op pad te gaan. Het blijft droog, warm en overwegend zonnig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu 150 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn doe je er een kwartier langer over tussen Baarn en Barneveld. A28 naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht is het oponthoud 20 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Heteren en Ravenstein doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat net geen 200 kilometer file. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn doe je er een kwartier langer over tussen Baarn en Barneveld. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Stad en Lelystad 20 minuten extra. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg een kwartier vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Grijshoort en Hetere 20 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os een stukje verderop. Tussen Heteren en Ravenstein. En de N224 van Veenendaal naar Arnhem tussen de A30 en de N304 ook 20 minuten extra. De N307 Lelystad richting Kampen tussen Dronten en de N50 is het oponthoud een kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl. Hey!
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. Onderzocht wordt of er echt sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie heeft opgelopen. De aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. Het weer, zonnig en droog. Het is zo'n 25 graden. Morgen nog een paar graden warmer.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis is dinsdag gestrand op het staken van de stemmen. Eén CDA was er niet, anders was de motie verworpen. Inzet is de aankoop van de paardenclub Partyplayers van het Kofschip voor de ontwikkeling van woningbouw. Mooi Lelystad had graag gezien dat de aankoop werd uitgesteld tot er een debat over was gevoerd in de Raad. De partij twijfelt aan de noodzaak tot aankoop en vreest onvoorziene extra kosten. Ze werd gesteund door de PVV, Forum voor Democratie, VVD en Leefbaar Lelystad. Kruis zegt echter dat hij heeft gehandeld binnen het mandaat dat het college eerder door de Raad is gegeven om aankopen te doen als dat woningbouw kan versnellen. Tekenen en uitstellen zou volgens hem onbehoorlijk bestuur zijn geweest. De motie wordt in de volgende vergadering opnieuw ingediend. Overigens betekent een dergelijke motie niet dat een wethouder moet aftreden. Dat is slechts het geval bij de zwaardere motie van wantrouwen. En er is meer duidelijk over de mogelijke schietpartij van afgelopen zondag, maar de politie laat weten zelf ook nog wat vragen te zitten. Tot nu toe heeft het onderzoek twee verdachten opgeleverd. Eén van hen, een 23-jarige man uit Amsterdam, is dezelfde avond aangehouden. Naar de tweede werd gisteren nog gezocht. Er zou zijn geschoten aan de Valkendrever, is het stukje weg bij Lilly. Rond 9 uur kreeg de politie een melding dat geschoten zou zijn vlakbij de Larsendreef. En uiteindelijk bleek het incident plaatsgevonden te hebben, dus aan de Valkendreef, ter hoogte van de Valk. Een auto raakte hier beschadigd, maar de vier inzittenden bleven ongedeerd. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen dat er geschoten is, aldus de politie deze week. Het onderzoek daarna loopt nog. Er wordt een verband vermoed met een mishandeling eerder op die avond, rond 6:15 de Voorstraat. Dat slachtoffer werd geslagen door twee belagers, aldus de politie. En maandagavond rond 11:50 deed zich weer een schietpartij voor, nu in een woning aan de Grien 36. Een man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam volgens de ooggetuigen lopend naar buiten en de ambulance vertrok zonder gebruik van zwaailampen. Dinsdag werden een man van 40 en een vrouw van 22 aangehouden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het is vandaag voor het eerst zomers warm in Lelystad, met de komende uren 25 graden en veel zon. De wind waait zwak vanuit het zuiden. Het blijft vanavond nog lang warm. Ik verwacht een mooie en rustige zonsondergang, wel met veel muggen. Vannacht is het vrij helder en mild, bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen schijnt de zon ook veelal. Ik verwacht wel een paar stapelwolken. De kans op een bui is klein, maar niet geheel uit te sluiten. Het is echter meestal droog. Bij weinig wind wordt het een paar graden warmer dan vandaag. Later in de middag waait de wind zwakjes vanaf het IJsselmeer. Met Pinksteren is het ook heerlijk weer om op pad te gaan. Het blijft droog, warm en overwegend zonnig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat 200 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat 16 kilometer ervan tussen Paarn en Voorthuizen. Dat kost je 25 minuten extra. Na 12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg ook 25 minuten vertraging. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem voor het knooppunt Grijshoort een kwartier vertraging. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Den Dolder en Nijkerk rijdt het langzaam over 20 kilometer. Dat kost je nu 40 minuten extra. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. Dan ben je ook lang onderweg op de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de N304. En op de N225 van Rhena naar Oosterbeek tussen Wageningen en de aansluiting met de A50 een kwartier vertraging ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
4: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseinlelystad.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie en daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 25 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Voorthuizen. Een kwartier extra ben je kwijt op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Strand Nul, de 21 kilometer langzaam rijden. En dat kost je een half uur extra. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os doe je er ook een half uur langer over tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De hele dag.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. Waarschijnlijk ging het mis door een lekkage aan een ondergrondse afvoerleiding van een gastank. De arbeidsinspectie is bezig met onderzoek. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt met een mogelijke ebola-infectie opgenomen. Onderzocht wordt nog of die patiënt daadwerkelijk ebola heeft. In Congo is momenteel een grote uitbraak van het virus. En Extinction Rebellion mag morgen geen actie voeren op het spoor bij Utrecht Centraal. De burgemeester van Utrecht vindt die blokkade levensgevaarlijk en noemt het spoor ook geen plek om te demonstreren. Het weer blijft lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook. Maximaal 29 graden. Later in het noorden kans op een bui.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis is dinsdag gestrand op het staken van de stemmen. 1 CDA was er niet, anders was de motie verworpen. Inzet is de aankoop van de padenclub Partyplayers en het kofschip voor de ontwikkeling van woningbouw. Mooi Lelystad had graag gezien dat de aankoop werd uitgesteld tot er een debat over was gevoerd in de Raad. De partij twijfelt aan de noodzaak tot aankoop en vreest onvoorziene extra kosten. Ze werd gesteund door de PVV, Forum voor Democratie, VVD en Leefbaar Lelystad. Kruis zegt echter dat hij heeft gehandeld binnen het mandaat dat het college eerder door de Raad is gegeven om aankopen te doen als dat woningbouw kan versnellen. Tekenen uitstellen zou volgens hem onbehoorlijk bestuur zijn geweest. De motie wordt in de volgende vergadering opnieuw ingediend. Overigens betekent een dergelijke motie niet dat een wethouder moet aftreden. Dat is slechts het geval bij de zwaardere motie van wantrouwen. En er is meer duidelijk over de mogelijke schietpartij van afgelopen zondag, maar de politie laat weten zelf ook nog met vragen te zitten. Tot nu toe heeft het onderzoek 2 verdachten opgeleverd. Een van hen, een 23-jarige man uit Amsterdam, is dezelfde avond aangehouden. Naar de tweede werd gisteren nog gezocht. Er zou zijn geschoten aan de Valkendrevel, is het stukje weg bij Lilly. Rond 9 uur kreeg de politie een melding dat geschoten zou zijn vlakbij de Larsendreef. En uiteindelijk bleek het incident plaatsgevonden te hebben, dus aan de Valkendreef, ter hoogte van de Valk. Een auto raakte hier beschadigd, maar de 4 inzittenden bleven ongedeerd. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen dat er geschoten is, al dus de politie deze week. Het onderzoek daarna loopt nog. Er wordt een verband vermoed met een mishandeling eerder op die avond, rond 7:15 de Voorstraat. Dat slachtoffer werd geslagen door 2 belagers, al dus de politie. En maandagavond rond 11:50 deed zich weer een schietpartij voor, nu in een woning aan de Grien 36. Een man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam volgens de ooggetuigen lopend naar buiten en de ambulance vertrok zonder gebruik van zwaailampen. Dinsdag werden een man van 40 en een vrouw van 22 aangehouden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is vandaag voor het eerst zomers warm in Lelystad, met de komende uren 25 graden en veel zon. De wind waait zwak vanuit het zuiden. Het blijft vanavond nog lang warm. Ik verwacht een mooie en rustige zonsondergang, wel met veel muggen. Vannacht is het vrij helder en mild, bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen schijnt de zon ook veelal. Ik verwacht wel een paar stapelwolken. De kans op een bui is klein, maar niet geheel uit te sluiten. Het is echter meestal droog. Bij weinig wind wordt het een paar graden warmer dan vandaag. Later in de middag waait de wind zwakjes vanaf het IJsselmeer. Met Pinksteren is het ook heerlijk weer om op pad te gaan. Het blijft droog, warm en overwegend zonnig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 140 kilometer file in het midden van het land. 16 kilometer daarvan staat op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Stroe. 25 minuten extra kost je dat. A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg ook 25 minuten vertraging. A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Soesterberg en Strand Nulde. 40 minuten vertraging. Dan de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Vaassen. Een kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En vanuit Arnhem naar Os over de A50 doe je er nog 20 minuten langer over tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De N225 van Rhenen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de aansluiting met de A50 bij Renkum heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagse-lelystad.nl.
5: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
6: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land nog een kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de A12 heb je een kwartier vertraging. Dan de N225 Rhenen richting Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 bij Renkum 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: De hele dag.

Radio Lelystad. Radio Lelystad. 90.3 FM.

0: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde dat opnieuw via de rechter tegen te houden, maar die stelt dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte geoorloofd was. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe die sociale zekerheid betaalbaar kan blijven, zegt premier Jetten. En de KNVB is ook met de overname van Vitesse door een groep Arnhemse ondernemers. Daarbij worden de buitenlandse eigenaren losgekoppeld van de club. De overname van de aandelen moet voor half juni rond zijn, want dan moet de begroting binnen zijn bij de KNVB. Het weer dan, het is onlang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook, maximaal 29 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een motie van afkeuring tegen wethouder Sjaak Kruis is dinsdag gestrand op het staken van de stemmen. Eén CDA was er niet, anders was de motie verworpen. Inzet is de aankoop van de parenclub Partyplayers en het Kofschip voor de ontwikkeling van woningbouw. Mooi Lelystad had graag gezien dat de aankoop werd uitgesteld tot er een debat over was gevoerd in de Raad. De partij twijfelt aan de noodzaak tot aankoop en vreest onvoorziene extra kosten. Ze werd gesteund door de PVV, Forum voor Democratie, VVD en Leefbaar Lelystad. Kruis zegt echter dat hij heeft gehandeld binnen het mandaat dat het college eerder door de Raad is gegeven om aankopen te doen als dat woningbouw kan versnellen. Tekenen en uitstellen zou volgens hem onbehoorlijk bestuur zijn geweest. De motie wordt in de volgende vergadering opnieuw ingediend. Overigens betekent een dergelijke motie niet dat een wethouder moet aftreden. Dat is slechts het geval bij de zwaardere motie van wantrouwen. En er is meer duidelijk over de mogelijke schietpartij van afgelopen zondag, maar de politie laat weten zelf ook dan het vraag te zitten. Tot nu toe heeft het onderzoek twee verdachten opgeleverd. Eén van hen, een 23-jarige man uit Amsterdam, is dezelfde avond aangehouden. Naar de tweede werd gisteren nog gezocht. Er zou zijn geschoten aan de Valkendrever, is het stukje weg bij Lilly. Rond 9 uur kreeg de politie een melding dat geschoten zou zijn vlakbij de Larsendreef. En uiteindelijk bleek het incident plaatsgevonden te hebben, dus aan de Valkendreef, ter hoogte van de Valk. Een auto raakte hier beschadigd, maar de vier inzittenden bleven ongedeerd. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen dat er geschoten is, al dus de politie deze week. Het onderzoek daarna loopt nog. Er wordt een verband vermoed met een mishandeling eerder op die avond, rond 7:15 de Voorstraat. Dat slachtoffer werd geslagen door twee belagers, al dus de politie. En maandagavond rond 11:50 deed zich weer een schietpartij voor, nu in een woning aan de Grien 36. Een man werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam volgens de ooggetuigen lopend naar buiten en de ambulance vertrok zonder gebruik van zwaailampen. Dinsdag werden een man van 40 en een vrouw van 22 aangehouden.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is vandaag voor het eerst zomers warm in Lelystad, met de komende uren 25 graden en veel zon. De wind waait zwak vanuit het zuiden. Het blijft vanavond nog lang warm. Ik verwacht een mooie en rustige zonsondergang, wel met veel muggen. Vannacht is het vrij helder en mild, bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen schijnt de zon ook veelal. Ik verwacht wel een paar stapelwolken. De kans op een bui is klein, maar niet geheel uit te sluiten. Het is echter meestal droog. Bij weinig wind wordt het een paar graden warmer dan vandaag. Later in de middag waait de wind zwakjes vanaf het IJsselmeer. Met Pinksteren is het ook heerlijk weer om op pad te gaan. Het blijft droog, warm en overwegend zonnig. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roy.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nog 50 kilometer file. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn heb je tussen Stroe en Kootwijk 10 minuten extra nodig. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Er is een ongeluk gebeurd op de N344, de weg Voorthuizen-Apeldoorn. Ter hoogte van de Koningin Juliana-toren is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl. Hey!
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
5: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
4: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Elke week is een bijzondere week. Maar nu is het de week van...
1: De Otter, dames en heren. En een hele goede avond. Ook aan Myron aan de overkant.
2: Hele goede avond, Matthijs.
1: Hey Myron, ik zit hier op de plek... Mijn naam is Matthijs Biesman. Ik zit op de plek van Heidi. Waar is ze?
2: Dat klopt. Zij is de, zoals René het mooi zegt, de stadverdediger. Dus die is deze maand heel erg druk met werken. En ze kan hier niet aanwezig zijn voor de week van...
1: De stadverdediger.
2: Ja, de stadverdediger.
1: Ja, die hebben we ook nodig, hè, die mensen.
2: Zeker.
1: Die dat soort dingen voor ons regelen. Maar goed, leuk dat je aan de andere kant zit te luisteren. Dit is de week van Myron. Als je dit programma een klein beetje zou mogen omschrijven, hoe ziet dit eruit het komende uur?
2: Nou, wij hebben een hele hoop nummers die te maken hebben met otters. En dat heeft het mee te maken, vindt, nou ja, je hebt otters, dat kan je er allemaal mee verzinnen. Dus je gaat naar jagen toe, naar vissen toe, alles wat je bij een otter kan bedenken.
1: Ja.
2: Je kan hier duidelijk bij zien dat ik mijn huiswerk niet gemaakt heb, maar Heidi wel, dus.
1: Ja, Heidi heeft de muziek wel uitgekozen, hè, vandaag.
2: Zeker, en nou ja, ze heeft me ook weer een taallesje geleerd, want, nou ja, loutre, als ik dat goed uitspreek, dat is dus otter in het Frans.
1: Oh nee.
2: Ja, ja, zeker.
1: Ook oh, nou, en, ik zou zeggen, start hem in, want dit is een loutre met flying.

0: precies, van Harry Styles hier bij Radio Leestad. En wat leuk dat je aan de andere kant zit te luisteren. Ja, Harry Styles. Myron, het is een beetje de week van Harry Styles ook, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. We komen maar niet van hem af, lijkt het net.
0: Hij doet 10 shows, geloof ik?
1: 10, ja. Zo, hoe krijgt hij het voor elkaar? Heeft hij daar gewoon een hotel naast staan of zo in de trailer? Gewoon 4 op elkaar of zo?
0: 10 shows in de arena doet hij, hè? Daar gaat 60.000 man of zo in?
1: Ja, maar wie komt er allemaal naartoe? Is dat gewoon half Europa die denkt van, nou, we gaan even een weekendje Amsterdam?
0: Nou, dat blijkbaar. Ja. Dat blijkbaar.
1: Dat past dus toch niet? Het past nu al niet.
0: Ik weet niet hoe hij dit doet, ja, maar het is wel heel knap.
1: Ze hebben Ajax ook gewoon al de tent uitgejaagd, ik bedoel.
0: Wordt die wedstrijd verzet voor wat dan?
1: Nee, die hebben nu een stadion moeten lenen eigenlijk van Volendam. Omdat Harry dus de Johan Cruijff Arena heeft voor die 10 concerten. Dus zij dachten van, nou, we kunnen Europees voetbal misschien in, maar ze mogen niet spelen in hun stadion, dus ja.
0: Ai, ai, ai. Aan de kant gezet door Harry.
1: Ja, ja. Het gebeurt.
0: Ja, ja, ja. Hey, wij hebben ondertussen ook nog even opgezocht of er nou enige link is tussen Harry Styles en de otters. Want het is de week van de otter.
1: Ja, en weet je dat? wat komt eruit?
0: Nou, er was iemand die zei, ja, nee, maar dat komt vast omdat otters heel graag watermeloen lusten. Nou, dat hebben we even gecheckt. Dat is sowieso niet het geval, want ze kunnen het niet verdragen.
1: En maar hoezo kunnen ze het dan niet verdragen? Want het lijkt me toch voornamelijk water dan. Ze drinken toch ook water? Wat is er dan zo specifiek aan?
0: Nee, kijk, hun lichaam is volledig gebouwd op het verteren van vlezen en vis.
1: Oh.
0: Dus
1: gaat fruit er niet
0: ik
1: in,
0: denk
1: nee.
0: niet dat ze water drinken.
1: Oh.
0: Ik denk dat ze dat onttrekken uit hun voedsel. En dat het is. Dus dat zij niet gewoon even af en toe. Zo'n otter ligt ook altijd op zijn rug, toch? Of niet?
1: Ja, het zit er een beetje te drijven, lijkt het net.
0: Ja, gewoon een beetje. Ze komen voorbij, floten.
1: Ja, misschien halen ze het ook in van de achterkant. Maar dat zoek ik wel even op in de tussentijd.
0: Daar heeft Fish een liedje over geschreven, hè? Ja. Let op, deze heet Drijven.

0: Het zijn allemaal themaliedjes vanavond, Myron. Het is Fish Otter.
1: Fish Otter.
0: Fish, ja, we moeten het Duits uitspreken.
1: Ja, weet je ook wat ze hebben gezegd? Want dat ging mij net even iets te snel.
0: Nee, ja, nee, het, eigenlijk heet het nummer trouwens Fish Otter. En de artiest heet F63.8. Ik denk dat het een radiofrequentie is of zo, als ik het zo moet gokken.
1: Maar gaat dat dan, is het een radioprogramma over otters? Of dat begrijp ik niet.
0: Ja, gewoon alleen maar over otters gaat.
1: Ja, als je gewoon de hele dag van zulke muziek hebt, dan... Het is gevarieerd. Hey.
0: Ik zoek even wat op, hè. Van, waarom zijn otters zo belangrijk voor onze ecosysteem?
1: Ja.
0: Maar wat blijkt nou, dat zij filteren een beetje de dode visjes weg. En de zwakkere visjes, want die eten ze op, hè.
1: Mm-hmm.
0: Maar zij kunnen ook dus plaagdieren bestrijden. Zij zijn een graadmeter voor de waterkwaliteit, hè. Dus je hoeft niet iedere keer zo'n buisje te vullen. Maar als jij otters tegenkomt, ja, dan is het kwaliteit van het watergoed.
1: Oké. Okay.
0: Simpel as that. En toen dacht ik, ja, maar als ik ze tegenkom, die zitten toch alleen in het natuurpark hier? En daar gingen we mis. Die dingen zijn bij me dus hier overal.
1: Oh, ik dacht dat gewoon overal het water gewoon kut was.
0: Nee, we hebben heel veel otters in Lelystad, in het wild.
1: Oh, dat is echt lachen.
0: Dan weet ik niet of ze ontsnapt zijn of dat ze...
1: Nou, dat maakt niet uit. Ik bedoel, als je ze langs ziet komen, is het altijd schattig. En volgens mij zijn ze toch wel, nou ja, veilig, toch? Ik bedoel, nou ja, je wilt niet meteen met ze gaan knuffelen of zo, maar je hoeft er niet bang voor te zijn.
0: Nee, ja, precies. Nee, ja, waar ze trouwens ook heel goed voor zijn, dat is wel, wij hebben een opkomst van de rivierkreeft. Hè? Dat zijn die kleine kreeftjes, mm-hmm. Die vreten alles kapot. Die zijn ooit een keer, er zijn er één of twee van in de sloot gedonderd, omdat iemand dacht, ik ga met vakantie of zo. En daar is nu echt een hele invasie. Maar otters vinden die dingen dus hartstikke lekker.
1: Oh, kijk, dus ze maken gewoon alles schoon.
0: Dus zij ruimen ook gewoon de dingen op die er niet horen.
1: Nou.
0: En, dus daarom is die otter eigenlijk best wel handig. Daarom misschien ook de dag van de otter, of tenminste de week van de otter. En de dag zelf is 27 mei.
1: Ja, dat is volgende week woensdag dan, hè?
0: Ja, ja.
1: Wordt een beetje goed weer dan ook nog steeds? Of?
0: Nou, ik zat te denken, ik ben blij dat het niet 2 dagen eerder is. Want dan waren ze vrij vanwege Pinksteren.
1: Ja.
0: Zo, heb je 1 dag in het jaar?
1: Ja, dan zie je ze ook weer niet. Dat is ook wel pech.
0: Zijn ze vrij.
1: Nou ja, dan op woensdag het natuurpark. Als je dan niks te doen hebt, dan kan je ze daar in ieder geval zien. En anders eventjes rondfietsen in Lelystad, want je hebt ze overal.
0: Precies, en als je ze nou echt wil zien en je wil gegarandeerd ze zien, ga dan om 3 uur naar het natuurpark, want dan worden ze gevoed.
1: Oh, kijk, hey, dit is insider information.
0: Dat is altijd handig om te weten, hè. Dus, en tot die tijd hebben we natuurlijk gewoon gelukkig altijd de muziek nog.
1: Ja, dat is zeker waar. En
0: wat heb je nou weer klaarstaan voor ons?
1: Nou, het gaat nu over een stukje vissen. Of tenminste, dat haal ik uit de titel. Of tenminste, uit de artiest. En otters, ja, die vissen.

0: Petje in de haak, Byron.
1: Ja, ik vind het wel echt heel leuk. Ik denk gewoon van, ja, als een otter dan met mentale problemen zit, gaat het toch gewoon lekker vissen. Ik klaar.
0: Hey, staat deze in je Spotify-lijst nu?
1: Ja, nu wel, want ja, ik moest het ergens vandaan halen. Maar ik denk dat ik het op een laag pitje hou. Misschien op bepaalde dagen specifiek.
0: Ja.
1: Met een gouden rakker in de hand.
0: Dat is wel gezellig. Ik heb wel een beetje het carnaval-idee als ik dit nummer hoor.
1: Ja, ja, dat zeker wel, ja.
0: Het is wel op zich ook wel weer gezellig.
1: Dat is waar, maar aan de waterkant, daar wil je toch een beetje stil hebben. Dan ga je toch...
0: Nee, ja, het is ook een synoniem. Hij is niet echt vissen.
1: Ja, oké, nee, dat is waar.
0: Dus nee, maar goed. Mocht je nou net inschakelen en denken, waarom draaien ze deze muziek? Het is de week van de otter.
1: Ja. We hebben een hele hoop dingen al verder gehad die met de otter te maken hebben. Ja. Waaronder het vissen.
0: Waaronder het vissen, inderdaad. Ik ging ondertussen nog eens even wat leuke weetjes opzoeken van de otter.
1: Mm-hmm.
0: En wat ik heel erg schattig vind om te lezen, is dat... Kijk, otters die slapen op hun rug, hè. Dat hebben we misschien wel een keer gezien.
1: Ja.
0: Plaatjes liggen op hun rug. Ze slapen ook op hun rug. Maar wat doen ze nou? Ze pakken elkaars hand vast,
1: mm-hmm,
0: zodat ze niet bij elkaar wegdrijven.
1: Oh,
0: dus ze slapen hand in hand. En als ze dan een kleintje hebben, ligt dat kleintje op de buik.
1: Oh nee, dat meen je niet.
0: Maar dat is toch super schattig?
1: Ah joh.
0: Dus nou ja, dat weten we dan nu ook weer. De week van de otter. En ze hebben ingebouwde zakken. Weet je wel, kangaroo heeft dat gewoon.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Huidplooien, is dat officieel?
1: Ja, oké, maar zeg maar, daar kan een hele baby in kwijt. Ik neem aan dat het niet in de otter kan.
0: Nee, ja, ik denk voor als ze koude handen hebben of zo.
1: Zo lekker erin.
0: Even die huidplooien kunnen gebruiken en dan... ze hebben hetzelfde probleem als ik. Ze hebben een vrij snelle verbranding, oftewel we eten heel veel.
1: Mm-hmm.
0: Bij hun is dat omdat ze bizar veel warmte verliezen. En dus zich warm moeten
1: ja,
0: houden.
1: Ja, dat klinkt toch wel logisch?
0: Bij mij iets minder. Maar goed, de muziek vanavond... Ja, heb jij het uitgekozen? Heeft Heidi het uitgekozen?
1: Nou, Heidi die heeft het uitgekozen. En die, ik vind het echt heel knap. Want ik wist niet dat er zoveel otternummers überhaupt op Spotify zaten of bekend. En ze heeft er echt al flink werk van gemaakt. We zijn nu al, nou ja, dik 35 minuten bezig.
0: Ja.
1: En er is tot nu toe niet echt heel erg veel dubbel geweest, naar mijn idee.
0: Nee, en zojuist kwamen de jongens van een Luitje Weekend in. Die kwamen de studio inlopen, want die zijn altijd netjes op tijd. En die begonnen zo een heel lijstje met namen met otter erin.
1: Mm-hmm.
0: Waarvan ook verwijzingen zitten. Ik zie hier ook even verderop eentje komen. Niks te maken met otters. Maar de verwijzing zit er wel in.
1: Ja, dat is waar. En daardoor kunnen we het een beetje creatief houden zo verder. Dus van Simon & Garfunkel. Je zou er niet bij denken, maar...
0: Ja.
1: Ik kan je wel voorstellen, gewoon lekker als otter. Hier zo. Op je rug in
0: hand in hand, drijvend.
1: Heerlijk met je partner. Hier is Bright Eyes van Art Garfunkel. Geniet ervan.

0: Daddy Swims met Lose Control hier bij Radio Lelystad. En ja, het is de, we hebben het de week van de otter. Maar Myron, wat had dit met otters te maken dan?
1: Ja, Swims. Teddy Swims. En
0: Ja.
1: Het werd net ook mooi gezegd, van het lijkt ook wel een beetje op een teddybeer.
0: Het heeft wat weg van een teddybeer. Ja, ja, ja. En hoe zat dat met die Art Garfunkel en Bright Eyes? Wat was dat?
1: Dat komt dus uit de film Watership. Dus ik denk, er is water in genoemd. En een schip heb je ook op water. Dus dat, ja, dat zal daar wel mee te maken hebben.
0: Ja, op zich zijn het allemaal verwijzingen richting die otter. Want het is de week van de otter. Het is, wanneer is het ook weer de dag van de otter, zei je?
1: Dat zou dan volgende week woensdag zijn, hè? 27 mei.
0: Oh ja, oké. Nou, ja. We keuren het gewoon als de hele week. En het zijn leuke dingen. Ik ging nog even kijken hoe ze communiceren met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Maar die hebben er gewoon echt letterlijk scheid aan. Dat is een beetje hun kenmerk, zeg maar.
1: Dat is een beetje Scandinavisch communiceren of zo.
0: Scandinavisch?
1: Ja, gewoon van je buurman die staat 100 meter verderop en zo. Ja, dat is dichtbij genoeg.
0: Oh, nee. Ze doen, ze hebben een unieke geur, zeg maar.
1: Oh,
0: dus wat ze doen is ze sprinten alles, zeg maar, een beetje, weet je wel. Wat katten ook wel eens doen. En een nijlpaard hebben we dat ook eens doen.
1: Oh, dat vind ik veel naarder eigenlijk dan mijn idee.
0: Ja, en ze maken geluidjes. Ze kunnen fluiten, sissen, tjoepen, grommen, snuiven en krijsen.

0: daar kunnen ze wel hier aan de overkant zeg maar een beetje ruzie over maken. Mm-hmm. En daar kunnen ze dus grommen, snuiven of krijsen.
1: Oké, okay, maar ze gaan niet vechten of zo?
0: Dat staat hier niet. Oh, ik denk niet dat het zulke vechters zijn. Nee.
1: Ja, ze zullen niet iets van de Red Battle gaan doen of zo. Dus ik denk wel van, ja, hoe vecht je dat uit? Wie krijgt de vis?
0: Nergens in animatie gebruikt. Zo'n otter die dan vecht.
1: Nou, ik wil Disney er eigenlijk niet aan overlaten. Nadat ze met Lion King hebben gedaan met Bambi.
0: Dat, wat dan?
1: Dan kan het nooit goed aflopen met die otter.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Hey, we zitten al op driekwart van deze show. Zometeen hebben we natuurlijk Luidje Weekend in. Mm-hmm. Maar we kunnen misschien nog wel even twee nummertjes meepakken, of niet?
1: Ja, dat klopt. We hebben sowieso het een en ander dat nog aankomt. Nou, dezelfde titel eigenlijk als net. Vis Otter.

0: Ja, maar ik ben benieuwd wat de mensen ervan vinden. Wat vind jij ervan?
1: Nou ja, was je hierna op zoek? ik heel bijzonder.
0: Echte thema muziek.
1: Nou, ik had deze visotter niet verwacht. Vergeleken met de andere was het eerst heel alternatief. En dacht ik van, nou, dan moet ik even in zoeken.
0: Ja.
1: Deze was heel duidelijk.
0: Dit is het wel een beetje een straatje van die Nico Haak. Weet je, als ze me missen.
1: Ja, maar ik vind hem wel weer leuk gevonden op zich. Dat,
0: ja, hij zit er gewoon in het Duits al die tijd te vertellen dat hij een visotter is.
1: Ja, nou, ik neem het erop aan. Ik versta er echt geen woord van.
0: Nee. Hoeft ook niet. Oké, we hebben nog meer verwijzingen, toch? Maar deze is echt heel grappig. Wil je hem uitleggen of doe je het erna?
1: Nou ja, ik leg wel even uit. Want Heidi heeft natuurlijk heel erg de best gedaan in de tussentijd om leuke nummers erbij te zoeken. Met hele hoop variatie ertussen. Omdat er niet heel veel te vinden is van otters op Spotify.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, we doen het in het Engels. Dan krijg je een otter. Nou, daarvoor zijn er heel veel nummers gemaakt. Je hebt Another Part of Me van Michael Jackson.
0: Ja.
1: Another Brick in the Wall. Heb je ook er nog verder bij zitten. Dus de otters die zijn goed, ze komen vertegenwoordigd op
0: de titels wel, ja. Maar zo was het eigenlijk niet bedoeld. Maar,
1: nee, zo verder niet. Dus ik dacht, nou, we kunnen gewoon
0: ja, hoor.
1: In hetzelfde stukje blijven met Another One Bites the Dust.

0: ABBA natuurlijk.
1: Jazeker.
0: Toch een beetje zongfestival, hè?
1: Ja, het past mooi in het rijtje van de otters.
0: Hoezo?
1: Ja, weer water, hè.
0: Oh.
1: Of misschien hebben zij al een Waterloo opgezocht.
0: Ik dacht dat het te maken had met het zongfestival wat de afgelopen week was.
1: Heb ik niet gevolgd. Wat is daar uitgekomen?
0: We deden het niet mee.
1: Nee, klopt. Daarom dacht ik al van, ja, rot op.
0: Ja, uiteindelijk heeft Bulgarije gewonnen.
1: Israël.
0: En was er heel veel te doen om het werd langzaamaan een politiek statement, weet je wel. Er werden mensen gearresteerd die voor Israël waren. Er werden mensen gearresteerd die tegen Israël waren. Uiteindelijk werd Israël tweede in de serie. En ik weet niet eens of de muziek heel goed was. Weet je wel, zo ging het.
1: Over het algemeen is het ook gewoon een beetje... Ja, het is mooi gemaakt, maar of het nou echt heel erg... hoe zeg je het? Het
0: om de muziek
1: laat niks achter. Het ene jaar, dan heb je een leuk nummer... en dat is het volgende jaar weer vergeten.
0: Nou, kijk, heel eerlijk. Kijk, Duncan Lawrence heeft hem nog niet zo lang geleden gewonnen voor ons.
1: Mm-hmm.
0: En dat was niet omdat het een of andere gekke act was.
1: Nee, dat klopt. Dat was wel echt goed. Dat niet per se. Maar heb je ook een voorbeeldje? Shalali, shalala, wat je eigenlijk...
0: Ja, we sturen ook inderdaad mensen met hoofd... met van die indianentooien in en dat soort dingen. Dat moet toch gewoon niet doen, denk ik.
1: Nee.
0: Maar je hebt ook ooit wel eens gewonnen... een of andere vogeltjesdans heeft hem ook wel gewonnen... een paar jaar geleden.
1: Ja, maar dat is ook... Ik zou denken, dat is satirisch dan. Dat moet wel.
0: dan gaat het om de act, inderdaad. Nou, ik moet je eerlijk zeggen... Ik vind het feest eromheen supergezellig.
1: Mm-hmm.
0: Want het is een samenkomen van heel veel landen, nationaliteiten en mensen bij elkaar. Die allemaal met zo'n gek vlaggetje staan te zwaaien. Maar eigenlijk met z'n allen daarna weer aan de bar hangen. Vind ik ook leuk.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Is een dingetje, toch? Dat je dan denkt, oh, we zoeken het wel de gezelligheid op. En daar draait eigenlijk dat hele songfestival om. Het is de bedoeling dat ze naar elkaar toe komen. En niet van elkaar afdrijven, zoals in de oorlogen vaak gebeurt.
1: Ja, het is gewoon een heel groot Europees feest, eigenlijk.
0: Eigenlijk wel, ja. Dus volgend jaar doen we gewoon weer mee, denk jij?
1: Kan op zich wel, maar dan wil ik eigenlijk Joost Kleiner die kant op. Ik wil deze keer dat het doorgaat.
0: Had hij gewonnen, denk je?
1: Misschien, maar juist ook om de satirische... het stukje daaraan, dat moet wel.
0: Kunnen we niet zo'n Bram Krikken die kant op sturen?
1: Oh ja, graag, laten we dat doen.
0: Hoe heet die andere gast die samen met hem filmpjes maakt?
1: Ja, daar ben ik hem even kwijt.
0: Hij.
1: Ja,
0: ik weet niet hoe hij heet. Hij. Dat we hem gewoon grappen gaan doen.
1: Ja, nou, dan gaan wij weer even terug naar het water.

0: Hey Maarten, over Back in the Water gesproken.
1: Ja, zeg, lekker hè. Het was een hele fijne avond. Fijn dat je weer hebt lopen luisteren naar de week van. En vanwege, nou ja, wat tijddruk.
0: Ja.
1: Kom ik even lekker inbreken bij Heaven.
0: Hey, over 2 weken is Heidi er gewoon weer, toch?
1: Zeker, dus dan doen we het weer een beetje normaal. Maar nu is het tijd voor Luid Je Weekend In.
0: Dus ja, we gaan er gewoon lekker voor. Blijf hangen. Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. 4 avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iranoorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over 1,5 maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
4: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
3: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7... en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
5: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
3: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Dit is Luid Je Weekend In op Radio Lelystad.

0: goedenavond.
1: Je luistert naar Luid Je Weekend In. Met Matthijs, René, Vincent en Jeroen.
2: En die zeggen op 22 mei een hele goedenavond, René Pol.
0: Een hele goedenavond, René Pol.
2: Een hele goedenavond, Vincent Krap.
0: Hallo daar.
2: En
0: René, waar is Jeroen?
2: Waar is Jeroen?
0: Sturen, heb ik gehoord.
2: Sturen wat?
0: Ja, dat hok van
3: die boot.
0: Die auto met die caravan erachter.
2: Heeft die gast nog steeds vakantie?
3: Caravan?
0: Ja.
3: Hij heeft daar toch een hok?
0: Nee, hij is naar Noorwegen.
3: Waarom?
0: Zijn huis woont in Zweden.
2: Ja. Als je in Zweden woont, waarom ga je in Noorwegen op vakantie?
3: Ja, omdat het er vlak naast ligt.
0: Ja,
3: op zich. Op zich, je bent toch al in de buurt.
0: Waarom gaan er heel veel Nederlanders naar Duitsland en naar België op vakantie?
2: Doen ze dat?
0: Omdat het ernaast ligt. Nou, ik ben vandaag even op de weg geweest.
3: Het is dichterbij dan Argentinië, klopt.
2: Het is een soort zwarte zaterdag, hè, vandaag.
0: Echt, het was niet normaal.
2: Ja, dat hoorde ik inderdaad. Dat ze verwachten dat iedereen, zeg maar, naar vakantieplekken toe gaat. Omdat je een lang weekend hebt.
0: Ja, belachelijk.
2: Maar jij
0: reed. Ik moest gewoon werken, hoor.
2: Ja, het moet soms ook gebeuren. Maar reed jij dus tegen die file in, zeg maar? Dus...
0: Nee, ik ging keurig op tijd weg thuis. Met wat tijd over voor mijn afspraak.
2: Ja.
0: En vervolgens duik ik bij Utrecht gewoon vol de file in. Oh, en die was nog even niet bekend toen ik wegreed.
2: Oh.
0: Dus dat was een verrassing. Dus maar uiteindelijk was ik 1 minuut voor tijd bij de afspraak.
3: Je betaalt toch voor de vluchtstrook?
0: Ja.
2: Dan moet je heel veel voor betalen, want dan krijg je de boete.
0: Ja.
3: Dat is extra.
2: Okay. Dus Roen is er dan deze week nog eventjes niet bij. Hopelijk volgende week weer. René, ik wil even terugkomen op de muziek zojuist. Want dit is echt iets waar jij heel graag ook erin wilde hebben. En je wilt er in ieder geval iets over vertellen, toch?
0: Dat is het voordeel dat ik alles erin zet. Dus wat ik erin wil hebben, zet ik erin.
2: Oh, dat gaat hij zo doen.
0: Maar dit was Sombieu.
3: Dan maar door.
0: Sombieu en 24 Hours. En dat is het laatste nummer van de LP.
3: Maar je kan nu wachten op Le Mans.
0: Op de wat?
3: De 24 uur van Le Mans.
0: Nee, ik heb Nürburgring vorige week gekeken. Dus,
3: ja, kon je wakker blijven?
0: Niet helemaal. Ik heb ze niet alles gezien. Maar ik vond die
3: Dacia.
0: Auto, ja, die niet zo hard reed, vond ik wel helemaal geweldig.
2: Maar wacht even, ben je nu helemaal fan vanwege Max? Omdat hij eraan meedoet? Of was je daarvoor ook al?
0: Ik ging kijken voor die ene Ferrari die meereed.
2: Ja.
0: Die heb het niet gered. Die was een beetje kapot halverwege. Beetje kapotisch, zeg maar.
2: Die had gecrashed of zo.
0: Ja, iets wat. Die is gewoon afgeschreven, zeg maar.
2: Is dit een voorbode voor dit weekend?
0: Nee, want jij hebt nog niet gekeken. Maar ik heb net de eerste vrije training gekeken.
2: Oh, oké. Okay.
0: Dus, op de Nürburgring gingen meerdere Nederlanders. En die zaten gewoon in de auto. En dan was het tu, Max Verstappen. En dan kwam Max voorbij rijden. Dat is wel weer humor, zeg maar.
2: Ja,
0: dat
2: was
0: wel geinig om te zien.
2: Het schijnt dat al die races compleet uitverkocht nu worden.
0: Ja. Ja, omdat hij rijdt.
2: Omdat hij rijdt. Dat is toch fantastisch.
0: Voor het eerst dat de 24 uur van de Nürburgring volledig uitverkocht was. Het hele weekend.
2: Maar ik zweer je, als hij nu zeg maar ineens zeg maar badeentjes gaat vissen op de Noordzee of zo. Weet je wel? Dat is een sport of zo.
3: Dan wel, ja.
2: Dan gaat iedereen dit doen,
3: ja.
2: Hè? Het maakt niet uit wat hij doet. Iedereen gaat dat meedoen. Nou, hartstikke goed. Hey, leuk dat je vanavond zit te luisteren. Wist je trouwens dat Max Verstappen ook luistert? Misschien luisteren er nog meer mensen. Jee, weet.
0: Hij zit een knal daar. Onze FM-zender...
3: Ho, niet zo. Kan gewoon via internet luisteren.
0: Dat is waar.
3: We zijn wereldwijd te ontvangen.
0: Ja, hij is nu klaar ook met de vrijtraining.
3: Nou, daarom. Daar heb je tijd zat.
2: En je kan ook kijken, hè?
3: Daarom. En je kan terugluisteren.
0: Via Viaplay. Oh, bedoel je dat niet?
3: Hij kan maandag gewoon terugluisteren, hè?
2: Okay. Ook.
0: Ook.
2: Ja, goed gereden, Max. Gefeliciteerd met je winst.
3: Inderdaad.
0: Mooi, denk ik niet.
2: Maar voor als die maandag terugluistert, je weet het nooit, wat dat betreft.
0: Nee,
2: goed.
0: Dat is waar.
2: Jongens, ik wil het even met jullie hebben over. Ja, daar komt hij. Gordon.
0: Nou, ik heb die andere heb ik wel gezien 2 weken geleden.
2: Want, dat moet je even vertellen.
0: Ja, die waren in Lelystad. Die waren bij een restaurant in de Houtriphaven.
2: Ja.
0: En die bestaat 15 jaar. En daar werd een feestje gehouden, een dinnershow op zaterdag en zondag. En daar stond Replay.
2: Jij zat ons jaloersmakende filmpjes door te sturen. Dat we dachten, oh, daar hadden we graag bij geweest. Maar het was... Ja. Zingen ze nou, als je zo dichtbij staat, zeg maar, is het dan ook zo mooi? Of?
0: Ja, het was keurig.
2: Het
0: kan
2: was
0: niet anders
2: keurig.
0: Zeggen. Kan niet anders zeggen.
2: Oké. Okay. Dit is een soort vertaling? Of is dat
0: nee, dan zou ik zeggen, het was bijzonder.
2: Oh, maar... Okay. Nee, dan weten we even hoe we het moeten interpreteren.
0: Nee, het Replay was echt was wel het toppunt.
3: Dit is precies waarvoor die betaald werd.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: En... hebben ze dit nummer ook gedaan?
0: Nee.
2: Nee,
3: dat was Gordon.
0: Nee, ze hebben hem wel gedaan.
2: Dit nummer hebben ze gedaan?
0: Ja.
2: Want hij was officieel nog niet uit, maar zonder
0: Gordon. Hij was vrijdags uit. Die vrijdag, voordat ze bij het restaurant stonden, was het nummer uitgekomen.
2: Oh, ik dacht, oh mijn god, daar gaan we weer. Nee. Maar uiteindelijk, toen hoorde ik het nummer, want ik gaf mezelf even een minuutje om het te luisteren. Toen dacht ik, oh, het is eigenlijk best wel goed ook. Je verwacht het niet, maar het is eigenlijk best wel goed. Dus ik zou zeggen, jongen,

0: Nou, René, wat vind je ervan?
1: Nou, ik had hem al gehoord, hè.
0: Maar wat vind je ervan, vraag?
1: Ik vind hem wel grappig.
0: Het is goed, hè?
1: Ja.
0: Ik vind het eigenlijk best wel oké. Ik dacht, we gaan het wel even zien. Maar uiteindelijk doen ze de... Ze flikken datzelfde kunstje weer. Hebben ze dat eerder met één nummer gedaan? Waarbij ze echt onwijs goed waren.
1: En dat was Nooit Meer.
0: Ja.
1: Dat was ook met Gordon en Replay.
0: Precies.
1: Ja.
0: En nu zijn ze er ineens weer terug. Ze hebben al een keer... Replay heeft al een keer bij Jordaan en Polder gestaan. Wat denk je, zouden ze een surprise act kunnen zijn?
1: Nee, denk ik niet.
0: Nee?
1: Maar dat gaan we binnenkort uitvogelen.
0: Ja, maar we kunnen nu gewoon alvast even een soort polletje starten... om in jouw termen te blijven.
1: Nou ja, kun je doen.
0: En?
1: Ik zeg nee.
0: Ik zeg ja.
1: Ik zeg nee.
0: Want ze zijn nu vrienden van het restaurant.
1: Ja, maar... Hey, je bent altijd vriendje zolang je maar betaalt, hè? Ik bedoel, dan kun je een hoop vriendjes hebben, hoor.
0: Ja, dat is op zich
1: dus,
0: waar.
1: Dus het is gewoon een zakelijke overeenkomst. Dus ik verwacht ze niet tijdens Jordaan.
0: Nee?
1: Nee. En wie we wel verwachten tijdens Jordaan... Ja, dan moet je even afwachten. Want we gaan nog even een uurtje Jordaan pre-party inplannen.
0: Ja, wanneer is dat?
1: Ik probeer mag volgende week.
0: Oké, dat mag je al wel zeggen.
1: Ja. Ik probeer volgende week.
0: Oké.
1: Dus, daar zijn we druk aan het onderhandelen.
0: Oh, er wordt onderhandeld zelfs. Maar zijn wij... wacht even, het is bijna juni, dus nu kunnen we het er wel over hebben. Maar zijn wij bij Jordaan en de Polder?
1: Yep. Twee dagen.
0: Twee dagen zijn we er weer live bij.
1: Wij zijn er in ieder geval met z'n tweeën.
0: Dus kun je om wat voor reden dan niet bij zijn? Dat kan, hè? Kan.
1: Ja, want het is bijna uitverkocht.
0: Het is bijna uitverkocht.
1: Op een gegeven moment houdt het op. Ik bedoel, we hebben, wat is het, 80.000 inwoners hier. En er kan, wat is het, 6.000 man of zo?
0: Zoiets, ja.
1: Zoiets, 5.500, 6.000 man. Dus ja, dan, dat is niet heel Lelystad.
0: Nee.
1: Dus je houdt er een paar mensen over.
0: En wij maken het mogelijk dat je toch een beetje mee kan genieten.
1: Ja.
0: Je kan gewoon live meeluisteren met ons. En dan hoor je de muziek. En de artiest, hè, de interviews daarachter, hebben we natuurlijk ook altijd. En in het begin was dat altijd even kijken of ze zin hadden. Of ze zin hadden om even te kletsen. Tegenwoordig is dat een klein beetje anders geworden.
1: Ja.
0: Het staat gewoon in de verplichting die ze aangaan met het evenement, volgens mij.
1: Ja, sowieso. En de organisatie trekt ze gewoon bij ons eentje binnen. Dus dat is geen probleem.
0: Die helpt je wel even herinneren dat je daar naar binnen moet.
1: Ja.
0: En dat levert altijd de leukste momenten op de radio op.
1: Zeker.
0: Want mensen denken dat we dat helemaal gescript en voorbereid hebben. Want dat moet altijd bij die artiesten. Nou, ik heb nieuws voor je.
1: Dat doen wij niet aan. wij scrippen niks. We voorbereiden ook helemaal niks.
0: Zal ik het geheime wapen vertellen om ze binnen te lokken?
1: Vorig jaar was dat de airco.
0: Vorig jaar was dat de airco. Laten we ervan uitgaan dat het dit jaar niet nodig is. Maar ieder jaar is dat eigenlijk Dr. Haribo.
1: Ja.
0: Want ze zien dat liggen en denken, oh, snoepjes.
1: Ja, toch doet het dat. Ze hebben suiker nodig voor dat podium opgaan.
0: Ik heb geen idee of het echt werkt. Maar we doen dit nu al zo lang als wij, René en ik, onderweg zijn. Even misschien uitleg voor iedereen die luistert. René en ik zijn eigenlijk altijd wel bij die evenementen betrokken geweest.
1: Yep.
0: En we hebben een soort van eigen draaiboekje gemaakt... waarin wij vinden dat dingen op sommige manieren moeten.
1: Ja.
0: En Haribo is daar een van.
1: Nou ja, dat dus. Dat.
0: Maar altijd lekker, altijd lekker.
1: Ik denk dat het nog even duurt voordat Vincent terug is van de koffie.
2: Groen, paars, roze, oranje, geel. Wat is deze week de kleurplaat?
1: Nou ja, vandaag is het rood. Maar niet zoals jij denkt dat hij dan is.
0: Hier is Marco Bussato.
1: Nee, jammer. Gemiste kans. Nee, hij had Jack Johnson meegenomen.
0: Ja.
1: Met Red Wine, Mistakes en Mythology. Dus dat wordt een zware avond, kan ik je verklappen.
0: Zo.
1: Hele zware avond. Ja, mag. Vrije keus.
0: Wel lekker. Het is wel lekkere muziek, eerlijk gezien.
1: Sesamstraat begin, hoor.

0: Little Richard met The Long Tail Sally hier bij Radio Lelystad.
1: Wat?
2: Bijna goed.
1: Zit je nou gewoon echt alles te verklappen?
0: Oh, zit het verkeerde rijwoord te lezen? Oh, yeah. Jezus, amateur. Ik ben nieuw natuurlijk.
3: Man.
2: Maar echt. Je gaat lekker.
0: Nou,
2: ga maar door.
0: Ik ben heel benieuwd wat de rockhelden worden.
1: Nou, zal ik je vertellen.
4: De rockhelden.
2: Ja, ik denk dat dat iets wordt met een kleurtje erin van Red Wine Mistakes and Mythology. Maar
1: ik denk het niet. Nee, ik neem jullie mee naar echt het begin van de rock, de 1956. Long Tail Sally is een rock'n'roll nummer uitgebracht door Little Richard op zijn album Here's Little Richard. Richard nam het op voor Specialty Records, die het in maart 1956 als single uitbracht met Slippin' and Sliding als de B-kant. Toen had je nog A en B-kant. Dat heb je bij Spotify niet, maar dat had je vroeger.
0: Gelukkig niet.
1: Dat had je vroeger.
0: Dat was met je bandje en met je vinylplaat, hè?
1: Ja. CD's deden dat al niet. Dus, maar goed, de single die bereikte de eerste plaats in de Billboard Rhythm and Blues hitlijst en bleef daar 6 van de 19 weken staan. In de pophitlijst piekte het nummer op nummer 6. Het ontving de Cashbox Triple Crown Award in 1956. En het nummer, zoals gezongen door Little Richard, staat op nummer 55 in de Rolling Stones lijst van de 500 beste nummers aller tijden. Uiteraard werd het nummer natuurlijk flink gecoverd door deze en geen. Onder andere door Elvis Presley, Fleetwood Mac, The Kinks en The Beatles. Dan hebben we het toch niet over de minste.

0: Fallin hier bij Radio Lelystad. En ja, wat leuk dat je luistert. Dit is nou die vrijdagavondshow waarvan je denkt, oh, wat moet ik met mijn vrijdagavondshow, wat moet ik met mijn vrijdagavond doen? Nou, nou, dit is zo'n avond. Zo vul je hem.
1: Oké. Okay. Daar zijn ze bij mij thuis heel blij om.
0: Dat je dat, dat jij dat
1: dan
0: doet.
1: Ja, dat ik dan de avond voor hun openzet, zeg maar. Met mijn afwezigheid.
0: Voor jou is het dit een soort sociale werkplaats, bedoel jij?
1: Ja, bezigheidstherapie. Ik betaal er ook elke maand voor. Oh nee, niet meer. Dat is die tijd geweest.
0: Nou, aan de andere kant vinden we het echt leuk dat je luistert, hoor. Dat begrijpt ons niet verkeerd.
1: Zeker.
0: En zo komt de her en der nog wat voorbij, hè? Dus
1: ja, ja, ja.
0: Wat dat betreft gebeurt er ook genoeg op zo'n avond.
1: Mm-hmm.
0: En ook allemaal dingen achter de schermen. Weet je wel, heel druk gewerkt aan het verbinden van een piano en zo. Dat soort dingen. Dat horen mensen thuis natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Want die zaten lekker naar Chris Brown te luisteren.
1: Ja, onze guilty pleasure, tot aan de zomervakantie.
0: Was dit hem?
1: Dit is hem.
0: Ik zette er vorige week een nummer in, omdat ik dacht dat dat onze guilty pleasure was. Maar die heb jij er ook falikant uitgestreept, zag ik.
1: Ja.
0: Dat was de verkeerde.
1: Ja. Zijn heel streng. Ja. Vincent en ik hebben besloten dat Fallin de
2: guilty pleasure. We waren hier vrij duidelijk in.
1: Ja. Ja,
0: dus. Ja, oké. Ja, we houden hem aan. Maar tot wanneer is dit dan?
1: Zomervakantie.
2: Tot zomer.
1: Dus eind juli.
2: Ja.
0: Oh ja.
2: En misschien gaat hij in de verlenging, maar dat ligt aan wat er nog aankomt.
1: Daar gaan we een maandje over slaan.
2: Ik kan net zeggen. Ja.
1: Dat doen wij op.
2: Ja, maar ik durf het wel gewoon te zeggen.
1: Dus dan weet je het vast.
3: René's platenkast.
1: Oh, ja, hier is hem ook. En wat zit er in zijn platenkast? Nou, ik zat weer eens eventjes door die bak heen te scrollen. Ik moet dat een paar keer per week doen. Dus nog een ander programmaatje, zeg maar. Daar komen we straks nog wel op terug. En ik kwam de Blow Monkeys tegen. Eerst kwam ik Dr. Robert tegen. Dr. Robert is de zanger van de Blow Monkeys.
0: Ik dacht dat die van Love ding nog wat was.
1: Dat is een andere Dr. Robert.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat is een Dr. Robert. Okay. Dus de klemtoon die ligt dan even anders. Maar goed. Ja, ik denk, die hoor je niet zo heel veel meer op de radio. Maar het is wel een lekker vrolijk nummer. En aangezien het weer ook zoiets heeft. Hè, graadje 24 nog buiten. Denk barbecue'tje aan. Ja, die doe ik morgen aan.
2: Dit erbij.
1: Ja. Oh. Dat komt helemaal goed. Dus it doesn't have to be this way. Maar het is wel heel lekker hoor, die 24 graden.

0: Een verlaten kleurplaat.
1: Ja.
0: Red Hot Chili Peppers. If You Want Me To Stay. Nou, dat willen we.
1: Ja, goede keuze van Jeroen.
0: Ja, heeft hij goed gedaan. Ja. Overigens, Jeroen deze week hele goede keuzes heeft gedaan.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Maar dat even terzijde.
2: Gast, omdat jij het hebt ingevuld.
3: Het Leeuwstadse nieuws.
1: Niet alleen hij.
0: Hij ook.
1: Jeroen ook.
0: Met z'n tweeën hebben we het ingevuld.
2: Oké, jongens, we gaan terug naar het Lelystadse nieuws. Want poppodium Corneel kennen we natuurlijk allemaal. Hè? En, ja. en de, wat vroeger Underground was en daarvoor heette het De Klinker. Kun je dat herinneren?
0: Nee joh, toen was ik hier nog niet.
2: Jij wel, hè Vincent?
0: Ja, ik ben hier sinds 2001, hè? Toen was het al Underground.
2: Toen was het al wel underground. Maar goed, daar treden verscheidene acts op. Mag ik wel zeggen, hè? Want het is niet alleen maar zang. Maar er is van alles en nog wat bij elkaar. Maar vanavond, dames en heren, gaan we het hebben over... Nou, ik lees hier het fundament van de hedendaagse populaire muziek. René?
0: Oh.
2: Ik denk, nu vul jij hem verder in.
0: Oh maar, nee, ga verder. Ik luister met aandacht.
2: Nee, jongen. Bij ons... In de studio. Laten we beginnen met. We gaan eerst beginnen. Salome Holnes. Salome, welkom. Wacht even, dus jouw microfoon doet het nu even niet zo goed, denk ik.
4: Nee.
2: Ja, nu wel.
4: Hey, daar ben ik. Hallo.
2: Welkom in de studio.
4: Yes, dankjewel.
2: Kun jij ons even uitleggen, wat is nou het fundament van de hedendaagse populaire muziek dan?
4: Nou, dat is gospel.
2: En is dat dan. Zeg maar, ik zie dat wel eens in films, hè? Weet je wel? En is dat dan echt met het dansen en...
4: Ja, gaat lekker dansen, swingen, zingen, blij zijn.
2: Of in de kerk is dat,
4: in
2: hè?
4: De kerk, ja.
2: En is dat dan... wij kennen de kerk hier heel vaak op zondagochtend. Is dat ook zondagochtend dat jullie zo staan te zwingen dan, zeg maar?
4: Ja, op de zondagochtend kan het ook, maar het kan eigenlijk de hele dag.
2: Gewoon de hele dag?
4: Het kan eigenlijk de hele dag, continu.
2: Hey, waarom hebben wij dit nog niet in Lelystad?
4: Waarom hebben... Ja, dat is een goede vraag. En daarom, omdat ik dus die vraag stelde ook aan mezelf... dacht ik van, hé, het wordt wel tijd dat het ook komt in Lelystad.
2: Maar heb je al meer gospelmuziek gemaakt eerder op een andere plek bijvoorbeeld?
4: Nee, eigenlijk nog niet.
2: Dus het miste gewoon echt hier?
4: Ja.
2: Oké. En dan denk je, het mist. Hoe vlieg je dat dan aan? Hoe onderneem je dan iets?
4: Ja, nou eigenlijk gingen we gewoon meteen naar poppodium Corneel... en we vroegen van, hé... Hier is volgens mij nog nooit gospel geweest.
2: Ja.
4: Kunnen we het een keer proberen? En eigenlijk waren ze er best wel meteen gewoon heel positief over. Van, we geven het gewoon een kans. Ja.
2: En dan nou weet ik dat jij zingt, zeg maar.
4: Ja.
2: Maar vul je zo'n heel programma alleen? Of hoe?
4: Oh nee. We zijn totaal met z'n drieën. En eigenlijk wat het mooiste is aan dit concert... is dat we dus allemaal verschillende stijlen doen van gospel. Dus eentje doet een beetje hip-hop, eigentijds. De andere doet een beetje jazz, soul... En ik doe echt de worship kant van gospel. Dus allemaal andere soorten stijlen van gospel.
2: Daar heb je dus ook nog verschillende. Daar
4: heb je ook weer helemaal verschillende soorten stijlen in. Ja.
2: Hey, wat gaaf. Ja, er staat hier ook echt bij Corneel staat ook echt première. Het is de allereerste keer.
4: De allereerste keer, ja. En ook gewoon überhaupt de allereerste keer dat gospel dus in op een poppodium komt. Dat is dus nog nooit geweest.
2: Nee,
4: precies. Hoe dan?
2: Dan zou je zeggen, ga naar een kerk, bijvoorbeeld de Pijler of zo. En dan gaat daar gospel zingen. Maar
4: we gaan nu naar poppen. Want dat, in de kerk dat doen we dat toch al. Dus
2: precies.
4: Nu even ergens anders, ja.
2: Hey, wanneer is het?
4: 30 mei, dus volgende week zaterdag al, ja.
2: Ook een zaterdagavond
4: ook
2: dus
4: een ook. Zaterdagavond, ja.
2: Hey, en de kaarten zijn natuurlijk gewoon nog ergens te koop bij de deur,
4: ja,
2: denk ik?
4: Aan de deur. Maar je kan ook op de website corneel.nl een kaartje kopen.
2: Kijk, vanaf hoe laat?
4: Vanaf 7:30 aan de deuren open.
2: Kijk, dan hebben we die alvast gehad. Dus mensen die nu denken ik wil daarheen. Dat kan gezellig daarheen.
4: Yes.
2: Is het bedoeling, stel nou dat dit aanslaat.
4: Ja.
2: Denk je dan, we gaan er jaarlijks iets van maken? En,
4: Ja. Dat zou ik echt super vinden, ja.
2: Ik weet hoeveel mensen er in Corneel kunnen. Weet jij dat ook?
4: 400.
2: Precies.
4: Nou, dus ik ga wel voor een uitverkochte zaal.
2: Precies, maar kun je meerdere avonden Corneel boeken? Zou dat kunnen?
4: Dat zou wel, ik denk het wel. Ja, dan moet ik met ze in gesprek gaan.
2: Volgens mij hebben ze dat ook nog nooit gedaan. Dus het zou wel heel gaaf zijn. Oké.
4: Ja,
2: ik ben heel benieuwd. Want volgens mij zijn best wel veel mensen die denken... oh, die muziek is wel oké, lekker, zeg maar.
4: Ja, ja. Ik geloof wel dat het meer is dan inderdaad even een goed gevoel. Ik denk dat het wel gewoon iets meer meebrengt dan gewoon even la la la la.
2: Ja.
4: Dat is een beetje...
2: Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt.
4: Gaat net nog wat dieper dan andere muziek, geloof ik.
2: Ja. En je denkt wel dat daar heel veel mensen op afkomen, zeg maar.
4: Ja, ik geloof van wel.
2: Alleen Lelystad of ook daarbuiten?
4: Ik denk, tenminste voor mezelf heb ik nu best wel op Lelystad, zeg maar Flevoland gericht. Maar ik hoop natuurlijk dat ja, als mensen dit horen, dat ze denken van... hey, laten we ook gewoon naar Lelystad komen om te luisteren.
2: Gewoon zo'n evenement wordt. Die dan
4: ja, vanuit... dat zou heel tof zijn, toch?
2: En dat we dan letterlijk even het middelpunt zijn van gospel.
4: Ja, ja, ja.
2: Dat zou wel gaaf zijn.
4: Dat zou heel tof zijn.
2: En jongens, het idee is geboren in ieder geval. Dat was al even gebeurd inderdaad. En ja. nu komt dan die uitvoering eindelijk. Hoe lang ben je nou bezig zeg maar, met het opzet hiervan?
4: Ik denk dat we echt vanaf maart zijn begonnen. Vanaf maart zijn we echt begonnen met het promoten en alles. Maar ik denk dat we vanaf het begin van het jaar hiermee bezig zijn geweest. Ja.
2: Dat gaat toch wel redelijk rap ook dan?
4: Ja, gaat best wel snel.
2: Ja, dus niet
4: ja januari
2: zo
4: was het. Januari.
2: Geen jaren van planning vooraf. Gewoon
4: Nee, let's go. We gaan gewoon.
2: Wat gaaf. Toen zei ik van ja, misschien moeten we dan een stukje gaan horen.
4: Ja.
2: Dat zou ook kunnen. Maar dan moet ik even naar de techniek kijken. Welke wil jij eerst doen? Want we hebben twee.
4: Ja, eerst de stilte.
2: Zullen we eerst de stilte doen dan? Ja. Kan dat techniek?
0: Dat kan.
2: Ja, precies. Want jij hebt zelf... Dan moet je, dan

0: Dames en heren, Salome Holdes! Live in de studio hier bij Radio Lelystad. De stilte.
1: De stilte.
0: Nou, het klonk inderdaad heerlijk, ja. Wauw, wat gaaf dat je dit hier live op de radio zo even neerzet.
1: Ja,
0: en ik blijf het horen van... Ja, 3 jaar geleden zong ik
1: nog niet.
0: Gewoon, dat, en dan gewoon dit zo even uit je mouw schudden.
2: Ik zong 3 jaar geleden ook niet, maar dat klinkt nog steeds niks, hoor.
0: Nee. En over 3 jaar zing jij ook nog niet.
2: Nee.
0: Oh, heerlijk. Gaan we dit nummer trouwens ook horen op de 30ste mei?
1: Nee, dit nummer ga je helaas niet horen. Want ik ga echt alleen maar Engelse liedjes zingen eigenlijk.
0: Ja.
1: Want ik het echt wel gewoon internationaal ook wil oppakken.
0: Ja, dus ja nee, precies inderdaad, ja. En als mensen nou heel erg aandringen, dan ook niet.
1: Als ze echt aandringen?
0: Als ze echt heel graag willen.
1: Echt aandringen, dan wel natuurlijk.
0: En als het uitverkocht is?
1: En als het uitverkocht is, ja, dan sowieso. Sowieso.
0: Heerlijk. Hey, we gaan even terug naar de gospel. Want dat was eigenlijk hetgene waar we het over hadden inderdaad.
1: Ja.
0: En daar willen we eigenlijk ook wel een stukje van horen. En daarvoor heb je Anthony ook meegenomen. Die zit daar achter in de hoek nu nog verstopt. Maar die heeft hier ook een piano bij, zien wij.
1: Ja, klopt helemaal. De,

0: jullie gaan samen iets performen. En daarvoor, ja, dat gaan jullie echt helemaal met z'n tweeën doen. Hè? Dus daar zit geen bandmuziek, niks achter.
1: Nee, dit is echt nu samen, ja.
0: Wauw, gaaf.
1: Ja.
0: Nou, ja,
1: ook de eerste keer live, hè? Dus,
0: Oké. Maakt niet uit. Als het een beetje misgaat, dan geven we gewoon de schuld aan mij. Dat okay. Over het algemeen mag dat prima. Dat is helemaal niet te erg. Anthony geeft mij gewoon de schuld voor in. Als het misgaat, maakt niet uit. Hey, René, zijn wij er technisch gezien helemaal klaar voor? Want die is ook belangrijk.
2: Ja, we gaan dat gewoon doen.
0: Nou, let's go.

0: De computer.
1: Ja, daar zijn we weer, dames en heren. Ja, de computer greep even in, hè, want het was te lang te stil. We hadden namelijk één stekkertje er niet in gedaan. En daarmee was het een beetje stil.
2: Hij vond het te stil.
1: Ja, hij vond het te stil, dus sloeg hij er even uit. Maar goed, als het goed is, kan Anthony ons nu ook horen.
3: Yes, ja.
1: Hoor jij ons, Anthony? Oké, dan gaan we helemaal goed. Nou, dan gaan we gewoon nog een poging doen, maakt allemaal niet uit.
3: Ja. Het is live, zo.

0: Salomon Hollis en Anthony! Wauw! En ineens ging dat ook over in het Nederlands.
1: Ja, even switch.
0: Oh, wat gaaf, wat mooi gespeeld, jongens. Anthony ook heel mooi gespeeld, man. Hartstikke goed, Arie. Hey, dit kunnen we op 30 mei een beetje verwachten.
1: Dit kun je op 30 mei horen.
0: Als dit niet uitverkoopt, ja, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Nou,
2: ik ga morgen even met een vriendje van mij babbelen en dan eens even kijken of we daar met z'n tweeën heen gaan.
0: Oh, kijk. Nou, in ieder geval alweer twee kaarten verkocht. Wat hartstikke goed. Lekker wat dat betreft. Nou, hartstikke mooi. Het onwijs bedankt dat jullie hier naar de studio wilden komen.
1: Mega dankbaar. Dank jullie wel.
0: Ja, en heel veel precies met de allereerste gospel die we hebben in Lelystad. Ja. Tenminste, in poppodium Underground op 30 mei. En nou ja, gewoon twee avonden volgend jaar, hoor.
1: Hey, oké.
2: Minstens.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl. Hey!
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens drie Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. Twee andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
3: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
4: De Israëlische minister.
3: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
2: Ja, een zesde Nederlander die naar huis komt heeft vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Je luistert naar Luid Je Weekend In op Radio Lelystad.

0: En zo openen we traditiegetrouw het tweede uur van je Luidje Weekend in.
1: Met een slaapliedje in dit geval.
2: Ja.
0: Wat betekent een
1: lullaby? Slaapliedje.
2: Wat een rustig liedje. Okay.
1: Ja. Het is niet zo, er waren lullaby, maar het lullaby is een slaapliedje.
0: Ja, nee, precies. Ja. Ja, inderdaad. Dus, helemaal juist.
3: Goed. Waar heb ik dat meer gehoord?
2: Ja, zo. Dit is een dure.
1: Ja, dit is een hele dure deze. Ja, maar ik heb, kijk, we hebben het altijd wel geroepen en het is altijd wel gezegd, maar heb jij hem wel eens gehoord?
4: Wat, de origineel?
1: Het origineel, ja. Ja, oké. Okay. Maar de meesten die kennen hem dus wel. En die hebben zoiets van, ja, maar ik heb het hele origineel nog nooit gehoord.
4: Oh, ja.
1: Maar dat is dus dit stuk. Dit is ook heel oud.
4: Ja.
1: Hoor je hem?
0: Ja, zeker.
1: Dit is wel redelijk, hè? En dit was dus het hele plagiaatverhaal van The Verve. Want daar hebben we het natuurlijk over.
4: Waar ze 30 jaar geen geld voor hebben gekregen.
1: Ja. En in één keer zei Mick Jagger, ah, weet je wat? Geef maar een bonnetje, ik teken hem wel af. En toen konden ze zeker die hypotheek betalen. Ja. Toen hadden ze ineens wel centjes. Dus we hebben het natuurlijk over Bittersweet Symphony van The Verve. En die draaien we dan ook gewoon helemaal.

0: gotta be with you. Ruben Eli hier bij Radio Lelystad. En wat gaaf, hè, dat dit... ja, dit is de winnaar van The Voice.
1: Ja.
0: We mogen het inmiddels wel hardop zeggen. Het is geen spoiler meer. Dus,
1: nee, dan heb je redelijk onder een steen gezeten, hoor.
0: Ja, precies, precies.
1: Als je dat niet weet.
0: Maar dit is toch wel echt een nummer waarvan je zegt... Nou, dit had ook gewoon uit Nashville kunnen komen, toch?
1: Had gekund. Maar deze niet.
0: Nee, het is echt Nederlands.
1: Komt gewoon in Nederland.
0: Goed dat we dit soort muziek hebben. En laten we hopen dat dit een van de artiesten is die blijft. Toch? Want je hebt heel vaak dat je artiesten en dan...
1: Nou ja, noem ze maar eens op van The Voice, die er allemaal nog zijn.
0: De allereerste.
1: En dat was?
0: Dat was niet Jamai, toch?
1: Nee, dat was Ben Sanders.
2: Jamai was Idols.
1: Idols. Nee, Ben Sanders, hoe vaak komt hij nog voorbij op de radio?
0: Nee, niet.
3: Nee, wel eens in het nieuws, maar dat is, heeft niks met zingen te maken.
1: Nee, dat is ook vaak zijn broer, hè? Oh, ze is familiebedrijf.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, de tweede winnaar van Idols... die gozer, hij is ook wel eens in Lelystad geweest, sorry. Ik kom nu even niet op zijn naam. Maar die was vanmiddag nog op de radio met zo'n nummer van toen. Omdat het nu 20 jaar geleden is.
1: Dat bedoel ik. Maar dan hebben we het over.
0: Ja, hoe heet hij ook weer? Sorry. Ik weet even. Ik ben
1: dat is
0: even
1: niet zo... Boris, toch?
0: Ja, Boris.
1: Was
0: ja.
1: Het Boris?
0: Ja, ja. When You Think of Me. Ja, ja, die.
1: Okay.
0: Bozoaris. Nou, Bozoaris, ja. Hij heeft meerdere namen.
1: Hoor je ook niks meer van? Verder.
0: Nee.
1: Nou,
0: nee,
1: dan heb je die Indiaan nog.
0: Onze Indiaan?
1: Ja, die we naar het Songfestival gestuurd hebben. Die kwam ook uit The Voice.
0: Komt die ook uit The Voice? Ja, maar die heeft niet gewonnen, hè?
1: Nee, die was tweedst.
0: Ja, precies. Nee, die heeft niet gewonnen. Nee.
1: Maar dan hebben we, wat hebben we verder nog? Nou ja, goed, noem ze allemaal maar op. Ja. Niemand hoor je meer.
0: Nee, nee, nee. Nou ja, laten we hopen dat, dat deze Ruben Hillen... of een van zijn concurrenten, die overigens ook echt heel erg goed waren... nog wat vaker op de radio te horen zijn.
1: Als je er nou een itempje van maakt volgende week, zorg ik dat ik de nummer heb.
0: Oh, dat vind ik leuk.
1: Ja,
0: dat is een deal. Dat vind ik leuk. Dat gaan we doen.
1: Dan kunnen ze alle vier doen, hè? Alle vier finalisten.
0: Ja, dat lijkt me gezellig. Nou, bij deze, als je dat wil horen, volgende week luisteren. We hebben wel even iets met een avondvierdaagse, denk ik. Dus dan zit dat niet in het begin van de show.
1: Nee, dat wordt derde uur dan.
0: Lijkt me gezellig.
1: Eerste uur zit vol dan en de tweede uur zit dan denk ik ook wel vol.
0: Moeten we de mensen gelijk meenemen hoe dat eruit ziet volgende week dan?
1: Nee.
0: Of hoe dat klinkt? Nee?
1: Nee.
0: Doen we later wel.
1: Doen we een ander moment.
0: Ja, ja, precies. Ja. Want we hebben ook een heleboel muziek.
1: Ja.
4: Twee onder één kapster.
3: Ja, soms weet je dat iets niet zo goed voor je is en toch blijf je teruggaan. De Offspring die brengt namelijk met de frustratie rouw en luid in self-esteem. Terwijl Amy Winehouse hetzelfde pijn langzaam laat binnenkomen in Back to Black. Ja, punkrock tegenover soul. Allebei gevangen in één lied, of in een lied die je meer kapot maakt dan je hield.

0: to Black. Zoals hier in de playlist staat, Amy Wijnkelder.
1: Zeker.
0: Ja.
2: Vincent.
0: Vertel.
2: Er is maar één iemand die dat erachter kan zetten.
0: Nee, Jeroen heeft er ook zo'n handje van.
2: Ja, maar die is heel ver weg in de Noorwegen.
3: Maar Jeroen heeft ook gewoon ook samengesteld.
0: Ja, ja, zeker. Die heeft hele goede invulling gedaan, denk ik. Ga ik hem echt mee complimenteren volgende week.
3: Mag je volgende week weer doen.
2: Ja, jullie hebben het gewoon gedaan voor hem, toch?
0: Nee, dat heeft hij allemaal zelf gedaan vanuit Noorwegen. Je neus groeit, Pinocchio.
4: Het Lelystadse nieuws.
2: We gaan het hebben over het Lelystadse nieuws. En daarvoor zit Guido hier bij ons. Guido, goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Hey, jij stuurde ons een mailtje, althans de redactie een mailtje. En jij zei, ja, ik ga iets bijzonders doen. Ik ga fietsen.
5: Ja, ik ga fietsen, ja.
2: Maar niet zomaar fietsen, hè?
5: Nee, ik ga proberen 6 keer de Alpe d'Huez in 1 dag te doen.
0: 6 keer?
5: 6 keer.
0: Wauw.
5: Ja.
2: Dat is een serieuze, hoe heet het, die je aangaat? Zeg maar, commitment met jezelf.
5: Zeker.
2: Maar het is niet de eerste keer dat je die berg op fietst, toch?
5: Nee, niet de eerste keer. Sowieso de Alpe d'Huez, ook niet Alpe d'Huez. Maar de 4e keer.
2: Ja.
5: Maar meer het verhaal erachter eigenlijk is de hoofdreden voor het evenement. En voor de andere keren dat we er zijn geweest. Dus dat is eigenlijk het verhaal. En
2: wat is het verhaal? Wil je het uitleggen?
5: Vanuit Lelystadse, Flevolandse begrip hebben we Flevoland Fiets tegen Kanker. Dat is een stichting die 13 jaar geleden is opgericht. En daar gaan verschillende middelbare scholen uit Flevoland gezamenlijk naar Frankrijk. Om daar 1 keer, de leerlingen gaan 1 keer de berg op. En doen de rest van de week vrijwilligerswerk voor het grotere evenement, de Alpe d'Huez.
2: Ja.
5: En dus zorgen dat dat in goede banen geleid wordt. En gaan dus zelf ook 1 keer de uitdaging aan om de Alpe d'Huez op te gaan.
2: Ja.
5: En eigenlijk als een soort, de meeste mensen die daarheen gaan zullen iemand kennen of iemand verloren hebben die aan de ziekte kanker.
2: Mm-hmm.
5: Dus dat is voor de meeste mensen de grootste drijfveer om daar naartoe te gaan. Eigenlijk is dat steeds groter geworden. Dus dit jaar gaan we met 115 leerlingen, kinderen en docenten naar Frankrijk.
2: Mm-hmm.
5: Ik als organisatie. Vroeger ben ik zelf ook als leerling meegegaan. Zo eigenlijk een beetje erin gerold. En dat is eigenlijk het verhaal erachter. Zeg
2: maar. Het verhaal van Flevoland. En jouw persoonlijke verhaal, heeft dat nog een persoonlijke reden waarom je mee fietst?
5: Nou, ik denk dat ik gelukkiger mag zijn dan de meeste mensen die met een bepaald verhaal daar naartoe gaan. Want heel dichtbij ben ik niet of mensen verloren of mensen de strijd zien moeten vechten tegen de ziekte. Maar mijn zus is als eerste meegegaan, het eerste jaar van FTK.
2: Ja.
5: Daarna nog mijn neef en mijn nicht zijn ook mee geweest. Ja, dan kon ik niet achterblijven.
2: Het is een soort familietraditie geworden.
5: Op zich wel. En ook de voorzitter ken ik al heel lang en heel goed.
2: Mm-hmm.
5: Dus dat is eigenlijk ook een belangrijke reden geweest. En zo heb ik zelf als leerling meegedaan. Daarna ook de organisatie ingerold. En dit jaar is het 3e jaar organisatie. En de 4e keer dat ik meega met FTK.
2: En zo'n organisatie, hoe lang ben je daar bijvoorbeeld mee bezig om dat op poten te zetten, dat jullie kunnen gaan die kant op?
5: Nou ja, het fundament staat natuurlijk eigenlijk al. Want je doet het al heel lang. En er gaan vrijwilligers die komen en gaan. Maar het fundament ligt er wel. Maar je begint wel redelijk vroeg. We hebben ook meerdere evenementen of kennismakingen, noem het allemaal op, met de nieuwe deelnemers en de ouders in een jaar. Dus je hebt een inloop of een kick-off dag, noemen we dat.
2: Mm-hmm.
5: We hebben ook een benefietavond in de Agora gehad.
2: Yeah.
5: Ook al heel lang. Dus het zijn verschillende evenementen. En uiteindelijk het grootste evenement is natuurlijk de dag in Frankrijk. Wat vroeger altijd de zondag was. Nu is dat de woensdag voor de Alpe d'Huez.
2: Yeah.
5: Waarbij de leerlingen hem 1 keer opgaan.
2: Yeah.
5: Dus dat zijn eigenlijk de dingen die je doet in een jaar met met de stichting.
2: Ja, en daar ben je best wel lang dus mee bezig, inderdaad. En is het dan ook de bedoeling dat je daar bijvoorbeeld geld voor inzamelt? Of?
5: De leerlingen worden natuurlijk zoveel mogelijk gestimuleerd om zoveel mogelijk geld op te halen. Wij ook als organisatie.
2: Ja.
5: Je probeert op verschillende manieren zoveel mogelijk geld op te halen. Het gaat wel vanuit meestal de scholen uit.
2: Mm-hmm.
5: Maar je krijgt heel veel bijzondere acties in een jaar, ludieke acties. Die er allemaal voor zorgen dat er aandacht voor komt. En dat er ook zoveel mogelijk geld voor op wordt gehaald. Ik denk dat de aandacht daarvoor heel goed is.
2: Mm-hmm, yeah.
5: En ook de acties, die kinderen of de leerlingen hebben allemaal een verhaal. Dat zorgt ook voor een bepaalde motivatie. En
2: ja.
5: Om zoveel mogelijk aandacht en geld in te zamelen voor het grotere doel. Dat is uiteindelijk het KWF.
2: Ja, en met dat geld dat proberen ze de strijd tegen kanker aan te gaan. En eigenlijk is het de droom om de ziekte de wereld uit te helpen. Hè?
5: Ja, dat is uiteindelijk de droom. Hoe realistisch is dat? Ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar met Alpe d'Huez, jaarlijks wordt er om en nabij de 20 miljoen opgehaald.
2: Ja.
5: Zijn er wel echt al dingen bewerkstelligd, mede door dat geld. Dus ik denk dat we elke keer een stapje dichterbij komen. En dat is uiteindelijk wel een heel mooi doel. En dat mogelijk wordt mede door ons. En uiteindelijk het grotere Alpe d'Huez evenement is denk ik wel een hele...
2: Ja, precies.
5: Een bijzonder iets.
2: Hey, en nou ja, je bent al een keer die berg op gefietst. Staan allemaal mensen langs de kant, hè?
5: Ja.
2: En die zijn je aan het aanmoedigen. En als je dan boven bent, voelt dat dan, heb je dan ook zo'n heroïsch gevoel van het is me gelukt en ik heb het gedaan voor ze?
5: Ja, gedaan voor...
2: Of voor jezelf? Of
5: voor jezelf is het natuurlijk altijd een heel mooi ding. Ik denk ook dat de mensen die hier zijn, die helpen echt enorm.
2: Mm-hmm.
5: Ik denk dat het wel 2 à 3 keer scheelt aan beklimmingen of er mensen staan of niet, zeg maar. Dus dat is wel altijd een heel fijn gevoel.
2: Ja. Yeah.
5: En natuurlijk is het altijd wel... Een mooi gevoel als je daar weer boven bent met al die mensen. En als je dan het weer gehaald hebt.
2: Ja.
5: Dus het blijft bijzonder de hele dag en de week. Het is bijzonder hoeveel mensen erheen gaan. Het is eigenlijk een volksverhuizing van het Nederland.
2: Ja.
5: En dat er om en nabij de 20.000 mensen naartoe gaan. Je hebt niet door dat je in het buitenland bent.
2: Mm-hmm.
5: Dus je wordt ook alleen maar aangesproken. Ja,
2: de voertaal is ineens Nederlands.
5: De voertaal is ineens Nederlands in een heel klein Frans dorpje. Dus,
2: ja.
5: Dus dat is ook, het is gewoon een hele mooie... Ja, het is een heel mooi evenement. En als je daaraan deel mag nemen, dat is wel uiteindelijk heel bijzonder.
2: Voor het goede doel uiteindelijk inderdaad.
5: Voor het goede doel.
2: Ja.
0: Mag ik een stomme vraag stellen?
5: Uiteraard.
0: Je wil 6 keer wil je die berg opgaan?
5: Het liefst
0: wel. Wil, hè? Ik zei wil. Ja. Ik zei,
5: is niet verplicht.
0: Hoe lang doe je nou over eens een trip?
5: Nou ja...
0: Ligt eraan hoe hard je fietst, dat snap ik. Maar
5: je begint grotendeels gezamenlijk om 3, 4 uur 's nachts. En de eerste rit is de bezinningsrit. Dus daar mag niet gepraat worden.
2: Oh.
5: En dan ga je eigenlijk in 1 stoet naar boven. Dus dat duurt iets langer, omdat je met z'n allen bent. Ja, ik denk dat het... Vorig jaar deed ik er ongeveer 1,5 uur over per keer.
0: Zo.
5: Ja.
2: Het is gewoon echt topsport.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Dat is pittig.
5: Nou ja, ja.
2: Hey, en Guido, kunnen we jou of jullie volgen via social media om te kijken hoe dat daar gaat?
5: Nou ja, je hebt sowieso het hoofdaccount van de Alpe d'Huez, Flevoland Fiets tegen Kanker. En op de dag zelf... Ik denk ook de regio-zenders zenden het vooral ook veel uit. En van 10 tot 6 uit mijn hoofd, ook op SBS6.
2: Je kan gewoon meekijken.
5: Je kan gewoon meekijken.
2: Ja, ja. En kunnen we jullie dan nog als clubje ergens aan herkennen? Hebben jullie bijvoorbeeld allemaal dezelfde shirts aan of zo? Of?
5: Van FFTK?
2: Ja.
5: Er is 1 shirt voor iedereen, Alpe d'Huez. Dus je hebt niet 1 specifiek shirt per team of per deelnemer.
2: Mm-hmm.
5: Want iedereen draagt hetzelfde shirt, maar je kan aan bepaalde sponsors...
2: Ja.
5: Dus daar moet je heel goed opletten. Maar, en het naambordje, daar staat je team ook bij. Dus.
2: Ja, precies. Maar je kan jullie er niet uitpikken shot ziet met heel veel mensen. Die denken, dat zijn die jongens uit Flevoland.
5: Ja, nee. Er zijn 5000 deelnemers, die hebben allemaal hetzelfde shirt.
2: Ja, allemaal hetzelfde. Ja, dat is niet herkennen inderdaad. Nou, we gaan jullie proberen te volgen. Voor zover het kan. En jullie eruit kunnen pikken. Maar we sporten jullie in ieder geval hartstikke. En goed dat jullie dit doen. En fijn dat die organisatie er is. En laten we hopen dat het... het zou mooi zijn als het over 20 jaar niet meer nodig is.
5: Dat hopen we wel. Stiekem is het wel ook heel mooi.
2: Ja.
5: Ik hoop dat het niet meer nodig is. Maar als het dan nodig moet zijn, dan denk ik dat het op deze manier wel heel mooi is om je zo in te zetten.
2: Dankjewel. Dankjewel voor je komst. Oh.

0: Stereophonics en Mr. Writer.
1: Echt, Jeroen die verdient echt pluim.
0: Ja, die hebt het goed voor elkaar vandaag. We gaan even gas geven.
2: Fout, maar goud.
3: Ja, nou ik zou zeggen start hem gelijk in.
0: Dit is gaan fout, we met z'n allen ja zeggen?
1: Heel
0: dit
1: goud.
0: Wordt smurfen, toch?
3: Nee, ja. Dit is niet de smurfenversie. Hou op
0: met
3: me.
0: Met iedereen de woord.
3: Nee, dit is origineel, jongens. Dit is Too Unlimited met No Limits.

0: De sfeer in Las Vegas.
1: Cool, man.
0: Ja, was een reunieconcertje.
1: Ja.
0: En ze had er zin aan.
1: Nou ja, terecht.
0: Ja, weet ik
1: leuk,
0: niet.
1: Leuk, leuk. Jawel. Leuk bandje altijd geweest.
0: Ja, jij vindt dat wel heel leuk.
1: Ja.
0: Ik iets minder.
1: Dat mag.
0: Goed.
2: Wat is er deze week te doen in Lelystad? Je hoort het in de Uitagenda.
1: Nou, we beginnen maar even in de Agora, in de afwezigheid van Jeroen. Daar is aanstaande morgen om 11 uur de eerste show van de DD Awards, Movies and Series. En om 3:15 smiddags is show nummer 2. Kosten een tientje, dus nou ja, laat je vermaken. Ja, en dan gaan we al naar 6 juni. Dat gaat echt wel hard. Dan is Stella namelijk in de sterren. Is een programma voor 4+. Een muzikale reis vol fantasie, vriendschap en moed. En over anders zijn en je plek vinden en durven te stralen. €24,95 en de moeite waard voor 4+. Dan hebben we nog de show Rock Core Almere. Dat is zaterdag 24 juni al. Ja, en daarna dan zit er even een lange pauze tussen. Dus die laten we er ook tussen.
0: Ja, dat is waar. Maar je kunt ook nog naar de Meerpaal. Want daar is aanstaande morgen om 4:00 en om 7:30 s'avonds Shakespeare in Flevoland. En mocht je daar nou helemaal geen zin in hebben en je wil je innerlijke kinderen boven laten halen, dan kan dat zondag de 31ste om 1:30 Boomba komt spelen.
1: Kikken.
0: Matthijs, je hebt wat te doen
3: leuk,
0: zondag.
3: Leuk.
0: En dan heb je volgende week zondag nog de 31ste is dat Koffie met Gebach. Ah. Vandaar even het muziekje eronder.
1: Zeker.
0: Maar luister eens goed naar dit muziekje.
1: Het is redelijk gebruikt.

0: G-string vanuit suite nummer 3.
1: G-string?
0: Ja, dat toen al, hè?
2: Maar hebben ze dat dan digitaal overgenomen van zo'n waxrol? Of?
0: Ik heb geen idee.
2: Want ze hebben het hem niet kunnen laten inspelen.
0: Nee dat ging niet worden.
1: Nee. Maar, ik denk dat iemand anders het ingespeeld heeft.
2: Zou dat het zijn?
0: Ik denk dat het wel ergens de nootjes op schrift stond.
2: Ja, toch wel, hè?
0: Ja,
2: schrijven kon hij wel. Luisteren was hij wat minder in.
0: Ja, ja, dus een beetje de gemiddelde man.
2: Wat?
0: Dat dus.
3: Nederlands beste.
0: Uurtje verlaat, maar nog steeds welkom.
1: Ik, jongens, ik zat te denken, wat gaan we draaien in Nederlands beste? Toen dacht ik, ja, maar weet je, vorig jaar hadden we de zomerhit. Waarom zouden we hem dit jaar dan niet ook even erin fietsen?
0: Nou,
1: van één ding weten we zeker. Dit, lieve mensen, is de zomerhit.

0: Is wel opgevallen dat als jij Nederlandstalig succes wil hebben, dat er gewoon een trekzak in moet?
1: Ja. Dat is een soort geheime wapen.
0: Ja. En we hebben in Nederland één iemand die dat heel erg goed kan. En die hoor je dus ook overal terug.
1: En dat is? Carlo Kruijf.
0: Nee. Dat is een, die beste man zie je echt overal terug. Ik weet zijn naam niet. Hij zat van de week ook bij... Laat ik zo zeggen, ik moest nog even...
1: De trekzakkers,
0: wat afleveringetjes van Geer inhalen. Dus hebben we gedaan. Die zat natuurlijk bij dat muziekfeest op het plein. Dat grote feest in Ahoy vorig jaar.
1: Yeah.
0: En daar zat de beste meneer ook bij.
1: Oh, oké. Okay.
0: Die zat dan ook bij de... vaak doet hij ook combinatie met de Marcel Visserband.
1: Het is nu een raadsel wie het is, maar ja, ik ben wel heel benieuwd.
0: Ik ga het zo wel even opzoeken,
1: ja.
0: Wie dat is.
1: Ja.
0: Dus wat gaan wij zo meteen nog doen? Want we hebben nog een uur.
2: Nog één?
0: Oh. Ja.
1: We krijgen nog meer gasten, hoor. We zijn er nog niet.
0: Nog meer?
1: Ja, precies. Ja. Hey, ondertussen ben ik het namelijk voor je aan het opzoeken, René. Sorry.
0: Nee, ik ben aan het zoeken.
1: Oh, jij was
0: het
1: ondertussen.
0: Ja.
1: Nee, ja, we hebben zo meteen nog een uur vol met muziek. We hebben nog een gast die hier komt met nieuwe muziek. Dat is ook leuk om te horen. Mm-hmm. En we gaan natuurlijk nog even een klein beetje terug in de tijd. Naar de 90's. We gaan nog even kijken wat jij zondag gaat doen. We zijn nog heel benieuwd naar een origineel van iets. En dan zitten we alweer richting de 11 uur. En dan is het weer vrijdagavond voorbij, om het zo maar te zeggen. En dan gaan we moondansen. Om precies te zijn.
0: Ja, het is helder buiten, denk ik. Dus het kan op zich. We zitten in opkomende maan, dus.
1: Jee, jij volgt dit?
0: Nee, maar ik heb dat altijd geleerd. Want van de opkomende maan kan je een P maken. En dat is premier, dat is eerste. En van de afvakkende maan kan je een D maken. En dat is dernier, dat is laatste. Zo kan je dat onthouden.
1: Wat? Nog één keer, sorry. Ik snap dit niet. Dat ging te snel.
0: Als je de opkomende maan hebt...
1: Ja.
0: Dan is die natuurlijk voor de helft maar, hè, zeg maar.
1: Ja.
0: En daar kun je dus de letter P van maken. Dat is premier. Premier betekent eerste.
1: Ja.
0: Nou, en als die na volle maan... dan wordt het ook weer een half maandje. Maar dan kan je er een D van maken. En dat is dernier. En dat is laatste.
1: En wat weet je dan? Wat dan weer het wordt?
0: Nee, dan weet je dat of de weerwolven komen nog... of ze zijn al geweest. Want die komen bij de volle maan.
2: Ark Daan de Munnik, toch?
1: Ja. Als het vuur gedoofd is,
2: ja, dan komen
1: de wolven.
0: Ja, dat
1: René, ik heb een paar namen. Wil je ze weten?
0: Nee.
2: Ed Sheeran.
0: Dit is Ed Sheeran.

0: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Linkin Park.
1: Hij is zo snel afgelopen.
0: Geen
1: zo jammer.
0: Ja. Scream and Shout. Oh nee, die komt zo.
1: Nee, dat is
0: ik doe
1: anders.
0: Even Matthijsje. Sorry.
1: Dat is...
0: Oh. We hebben de beller. Beller.
2: Die heb ik aan de lijn. Hallo, hallo. Ik ga wel even.
0: Ja, ja. Nee, dit is jouw onderwerp, pannenkoek.
2: Sorry.
0: Ik hoorde net...
1: Dat vindt ze het gewoon.
3: Na de jaren 90, dit is Gen Y.
2: Gen Y, daarover gesproken, dames en heren, jongens. Het is één groot feest hier in de studio. En tot 11 uur blijven we bij jullie. We hebben Vincent even weggestuurd om de deur open te doen. Want wat u hoorde was echt de deurbel. Ik weet niet waarom die op zender te horen was, maar dat hoort normaal gesproken niet. Maakt niks uit, kan hier allemaal op de vrijdagavondshow.
0: Zeker.
2: We gaan terug naar de 90's. En in de 90's had je deze man... En deze man maakte goud. En dat deed hij samen met Britney Spears.
0: Bitch.
2: En hij is ook een klein beetje voor Vincent.
0: Ja.
2: Want die klopt altijd op de deur en dan roept hij dit.
0: Britney.
2: Scream and shout.
4: Bring the action.

0: Is toch dat zingende wasbord?
1: Ja,
0: Pieter Hendrik.
1: Ja, ik moest even denken, maar... Ja, dat is het zingende wasbord.
0: Ja. Zingende sixpack is dat...
1: Je hoort er nooit meer wat van.
0: Nee. Ook daar is een hele goede reden voor.
1: Dit was echt uber 90's natuurlijk.
2: Hij was hobby, toch?
1: Zeker niet.
0: Hobby?
2: Nee?
1: Nee.
0: Hobby van Kenobi?
1: Nee, hobby van Baywatch.
2: Ja, precies. Nee, was hij dat niet?
1: Nee.
2: Oh.
0: Nee. Nee, er zat wel een leeftijdsverschilletje tussen volgens mij.
1: Die hobby is ook ouder geworden, maar...
0: Ja, oké.
1: En Baywatch is al best wel oud, hoor.
0: Ja, want die hadden nog van die houten vlotjes en zo.
1: Ja, op de zender met die grote vee wordt het nu op zondag weer herhaald. Nee. Zaterdag of zondag. Leuk, hoor.
0: Ik heb toen nog niet gekeken.
1: Married with Children kijken en dan daarna Baywatch. Dat is echt fantastisch.
3: Gaan we dat eens doen. Hip-hop classic.
1: Ja, dit is ook andere oude meuk. Dit is namelijk 1992.
0: Ja. Oh, dit, ik was, ja, maar... Deze twee hadden in de jaren 80 ook al wat.
2: Het zijn allemaal 90's, jongens.
1: Ja, nou, hebben we nu allemaal 90's? Nu
0: eventjes.
1: Ja, ik wou net zeggen, er komt straks ook wel weer nog wat ouders aan.
0: Ja.
1: Maar Eric B. en Rakim, ja, die zijn uiteraard begonnen in de jaren 80. Maar in 1992 hadden zij een ontzettende hit met Don't Sweat the Technique.

0: 5 van deze week. Work for that lock. Jemig, wat een rot titel.
1: Je moet ervoor werken, hè?
0: Ja, het is vrijdag, hou op. Tangerine natuurlijk, de gebroeders. Ja, fijne stemmetjes.
1: Ik vind het leuk dat ze nu eindelijk een beetje... Want zij zaten altijd een beetje underground in muziek.
0: Ja.
1: En zij komen nu een beetje mainstream.
0: Kleine zaaltjes, ja. Dus misschien heeft dat ook iets te maken met beste zangers.
1: Beste zangers, weet het niet. Ja, waren ze ook heel goed in.
0: Ja, deden ze heel erg leuk. Maar goed, dat is dus de Flevoschijf van deze week. En wat is die Flevoschijf, Vincent?
2: Die Flevoschijf, dat is een schijf die wij... unaniem democratisch besloten hebben elke zaterdag dat we die extra onder de aandacht gaan brengen. En dat doen we dan 8 keer per dag. Dus ongeveer om de 3 uur.
0: Ja.
2: En dan doen we dat een weekje lang. En dus die morgen rond 4:15.
0: Ja.
2: Muziekplein, uiteraard 90.3 FM. Dan wordt die weer duidelijk gemaakt welke het wordt voor de aankomende week.
0: Ik zeg blijf luisteren.
2: Ja.
3: Het Lelystadse nieuws.
1: Ja, we gaan door naar het Lelystad. Oh, daar eigenlijk een beetje Drontense nieuws, moeten we eigenlijk een beetje zeggen.
0: Ja, maar wij zijn regionaal, hè? We zijn regio-omroep.
1: We zijn wel ook te horen, toch? In Dronten, of niet?
0: Zeker.
1: Ja, nee, precies. Ik wou zeggen, ik twijfel er eventjes.
2: Als we ons in China kunnen horen...
0: Ik weet niet of we op de 107.4 te horen zijn, maar in ieder geval op de 90.3.
1: Ja, dat heb ik mij laten wijsmaken. Maar het zou heel goed kunnen. Ja. Nou goed, iedereen die in Dronten woont, goedenavond.
0: We hadden net ook de meerpaal in de uitagenda, hè? Dus we zijn al...
1: Ja, dat is waar. Bij ons in de uitzending, live in de uitzending, een artiest uit het mooie Dronten vandaan. En geeft er een heel groot applaus, want hier is Nadia Julia. Welkom. Wat een groot applaus, hè, voor de hoeveelheid mensen hier in de studio.
0: Is het druk, jongen, hier?
1: Leek net alsof we 40 man waren. Hey, welkom in onze studio, want je bent voor het eerst bij Radio Lelystad, hè?
4: Ja, klopt. Ik vind het heel leuk om hier te zijn.
1: Ja, en voor de mensen die jou nog niet kennen, ik ga het even schetsen. Je bent nu 17 jaar.
4: Klopt.
1: En je maakt al even muziek, hè?
4: Ja, met producer nu bijna 2 jaar.
1: Ja.
4: En zelf schrijf en zing ik nu zo'n 6 jaar.
1: Ja, dus. Ja, hij gaat even jouw microfoon iets bijdraaien. Niet schrikken, want dan... ja, kijk, dat heeft voor het beeld beter. Ja, precies.
2: Geen u, hè? U doen we hier niet aan.
0: Ja, jij wel.
2: Nee. Hey, u staat buiten.
1: Hoe, leg eens uit, want hoe begint dat? Sta je vroeger gewoon met een haarborstel in je handen... sta je dan zeg maar te zingen op de bank? Of hoe begon dit?
4: Onder andere, ik had zo'n digitaal kinderding... met echt zo'n microfoon standaard, met zo'n plastic microfoon... waar allemaal liedjes en sounds op stonden. En door de speakers kwam dan ook zelf de zang. Dus daar kon ik me wel uren mee vermaken daarin.
1: En de buren vonden het geen bezwaar?
4: Wow. Soms, maar dat probleem dat hou je wel.
1: Woon je er nu nog, naast diezelfde buren of niet?
4: Nee, we wonen op een andere plek.
1: Nee, okay,
4: dus echt gelukkig vinden de buren de muziek wel leuk. Dus dat is een voordeel.
0: Hebben de buren bijgedragen aan het nieuwe huis? Of?
1: dat jullie vertrokken zijn vanwege. Nee, ja, precies. Hey, en toen wist je het eigenlijk al een beetje zeker. Ik ga later muziek maken, of niet?
4: Een beetje. Ik had er wel interesse voor en wel gevoel voor. Ik vond muziek altijd heel erg leuk. Ik keek altijd thuis in de woonkamer voor de tv The Voice Kids. En dat vond ik dan super vet.
1: Mm-hmm. Yeah.
4: Dus ik kijk nog steeds elke vrijdag.
1: Ja.
4: Dus daar ben ik wel mee opgegroeid.
1: Precies. En toen dacht je op een gegeven moment, toen was je een jaar of 15... en toen dacht je, nou, nu ga ik gewoon zelf muziek uitbrengen.
4: Nou, zo ging het niet helemaal.
1: Oh,
4: dus,
1: oké. Hoe werkt zoiets?
4: Nee, ik kwam al best wel veel bij de Meerpaal. Met name bij Chillpoint in het centrum. En ik kende wat jongerenwerkers, daar had ik wel gesprekken mee hier en daar. Mm-hmm. Dus die kenden mij al. En een van die jongerenwerkers die wist ook echt dat ik heel veel liefde had voor muziek. En hij was via contact in contact gekomen met een producer en een DJ-duo. Toen is er eigenlijk een link gelegd. Toen zei hij zo van, misschien kan je een keer langskomen.
1: Yeah.
4: Dus toen ben ik langs geweest. En toen bleek het dus dat hij... ik heb het over producer Jari Kamps, heet hij. En toen bleek het dat hij al met Frenna had gewerkt. En wel met grotere namen. En hij wou met mij in de studio wel eens proberen om... een popnummer tot leven te laten brengen.
1: Ja. Yeah.
4: Dus want dan zit je zelf op je kamer. Je hebt je songteksten en je hebt je stem. En nu, je kan... ja, hoe kom je zomaar bij opnemen? Dat,
1: precies, ja.
4: Dat lukt niet zomaar. Dus ja, tenzij je €1000 er tegenaan gooit om zomaar een home studio te bouwen of zo.
1: Ja, precies, precies. En toen ontstond het nummer, ik denk Volle Moed, klopt
4: ja,
1: dat?
4: Volle ja. Moed, ja. Ja, was de eerste single.
1: Ja.
4: Ja, uitgekomen in maart 2025. Toen was ik overigens ook nog 15.
1: Ja.
4: Dus ja, daar ben ik mega trots op.
1: Hey, en nu heb je op 8 mei, zeg ik even uit mijn hoofd, heb je de derde single al gereleased, zoals dat mooi heet. En inmiddels, ja, we spraken elkaar net even. Je bent nu ook die opleidingen gaan doen, hè, voor muziek.
4: Ja, vorig jaar gestart. Dus ik zit aan het einde van het eerste jaar muzikant op Deltion in Zwolle.
1: Ja, ja.
4: Dus ja, ik heb het super naar mijn zin. Het is superleuk. Het is vooral heel bizar dat je dan ineens van middelbare school, van alleen maar theorie,
1: ja.
4: ga je ineens naar dat je elke dag muziek mag maken.
1: Ja.
4: Dus dat was de eerste maanden ook heel onrealistisch. Dat ik naar school ging en dat ik dacht, wow, wacht even. Mijn schooluren bestaan uit de hele dag in een band oefenen in een studio en zingen. Dat is heel onrealistisch.
1: Met je klasgenootjes ook echt. Iedereen die dezelfde mindset heeft over muziek.
4: Precies.
1: Ja.
4: Ja, dat is heel erg bizar. Dat je dan die vrijheid krijgt om elke dag muziek te maken.
1: Ja, ja, ja, ja, precies. En als je deze muziekstudie hebt afgerond, zie je het dan zo voor je dat je dan met een aantal een band vormt? Of wil je het een andere kant op inslaan? Heb je daar al een idee bij of nog niet?
4: Ik zou zelf heel graag wel de solo-artiest kant op willen gaan. Omdat ik wel heel erg een eigen visie daarin heb.
1: Mm-hmm.
4: En ik vind dat überhaupt gewoon super vet.
1: Ja.
4: Dus na mijn studie zou ik, ligt het natuurlijk aan wel wat er in die aankomende 2,5 jaar dat ik er nog zit gebeurt.
1: Ja.
4: Maar in principe wil ik nog doorstuderen. Dus ik heb momenteel een beetje op het oog eventueel Rock Academie Tilburg of Conservatorium Enschede.
1: Ja,
4: dus zoiets lijkt
1: daar komen wel wat namen vandaan van die school. Hè?
4: Daarom dus ook, ja. Dus,
1: ja.
4: Dus of een Herman Brood. Maar dat zijn hele mooie vervolgopleidingen.
1: Ja.
4: Dus dat lijkt me sowieso heel vet.
1: Ja, precies. Ja, en dan die Herman Brood zit in Amsterdam, geloof ik, hè?
4: Ja.
1: En jouw nieuwe nummer, dat heet, mogen we wel zeggen, Paradiso, hè?
4: Ja, Paradiso.
1: Is er een link met de Paradiso die daar staat in Amsterdam?
4: Lichtelijk. Mm-hmm. Dus want mijn droom is ooit wel om in Paradiso te staan. Dat is ook wel een droom die ik al meerdere jaren heb.
1: Ja.
4: Dus het is zo'n mooie zaal met namen die daar hebben gestaan. Zoals Amy Winehouse, Nirvana. Dat is bizar.
1: Ja.
0: Prince.
4: Dus precies, ja.
0: Om maar een kleintje te noemen.
1: Ja, letterlijk.
4: Ja,
0: ja, letterlijk, ja,
1: ja,
0: kleintje.
1: Ja, precies.
4: Ja.
1: Oké, okay, heel dus, gaaf. En voor jezelf, als je een datum, een jaar eraan mag noemen, hangen, zeg maar. Dat je zegt, nou, dan zou Paradiso afvullen wel heel gaaf zijn. Durf je al iets? Niet dat iemand je eraan ophangt of zo, hoor. Gewoon dat je denkt, oh ja, dan wil ik eigenlijk wel Paradiso vol hebben.
4: Ik durf niet helemaal een tijd eraan te geven. Mm-hmm. Omdat ik mezelf ook echt die tijd wil geven om op het juiste moment, als stel nu Paradiso, zou ik zelf ook ervoor kiezen om het nu niet te doen.
1: Ja.
4: Dus omdat ik wil daar compleet klaar voor zijn. Ik wil er een hele vette show van maken.
1: Ja.
4: Dus, en dat ook mensen echt aan naartoe komen om de show te zien.
1: Ja.
4: Dus ik koppel er niet echt een tijd aan, nee.
1: Nee.
4: Dus wanneer het zo moet zijn, denk ik dan.
1: Nou, we wachten hem gerust af, toch? Totdat we ergens een adviesje zien. En dan, Paradiso doen in Paradiso is natuurlijk ook wel een droom.
4: Ja, dat is wel heel erg vet, ja. Ja.
1: Lijkt me leuk. Hey, als jij het leuk vindt, mag jij hem wat mij betreft zelf... Vind je het leuk om zelf aan te kondigen dat wij eraan gaan luisteren? Want dan hebben de mensen ook een geluid erbij bij Nadia.
4: Ja, lijkt me cool. Ja.
1: Als jij zover bent, mag je hem helemaal aankondigen en dan start René hem voor je.
4: Nou, ik ben Nadia Julia en bij deze, dit is Paradiso.

0: Ik keur hem goed.
1: Ja, ik ook. Dus. Ik vind het een hartstikke leuk nummer.
0: Ja. Lekker vlot. Goed tempo. Ja, ik keur hem goed.
2: Ja, oh, staat u erbij te wachten? Ja, ja nee, zeker. Zeker, top.
1: Lekker hoor, hé. Nee, hartstikke mooi nummer. Nou, Nadia, we hopen dat dit heel snel door die streamingslijsten heen gaat. En wanneer je een gouden plaat hebt? Dat is bij hoeveel miljoen streams, weet je dat of niet?
3: Het was vroeger minder, maar ik denk onderhand, volgens mij was het... Ik durf het niet zeker te zeggen, maar volgens mij iets van 10 miljoen streams.
1: Kijk even, Vincent, weet dit.
0: Dan heb je hem zeker.
2: Ja.
0: 5 toch, zei je?
2: Nee.
0: We hadden het laatst uitgezocht.
2: Was het niet... was voorheen 25 en nu 50, toch?
1: Ja, het is echt heel bizar.
0: Miljoen? Ja. Of 1000?
2: Ja, het is ook wel heel veel.
1: We gaan erop terug. Je moet ergens een stip zetten op de horizon.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Gewoon, iedereen moet hem gewoon lekker gaan luisteren.
2: En 2030 gewoon vol, hè, Paradiso.
0: Ja.
1: Ja, hè? Vind ik ook.
0: Moet kunnen.
3: Dat is best wel een goede tijdlijn.
2: Ja, vind ik ook.
1: 30. Ja, dat lijkt me een prima tijd. Ja.
0: Ik ben voor. We gaan er vast boeken.
4: Het origineel.
0: Oh, die had ik erin gezet, hè?
2: Jeroen, maar jij nam zijn stokje even over.
0: Ja. Nou ja, wat had ik er nou bijgezet al voor tekst?
2: Je had er weinig tekst bijgezet.
0: Ja.
2: Behalve dat hij gisteren 54 geworden zou worden.
0: Nou, dat dus.
2: Ja.
1: Bedankt. Hele regeltekst. Die heb jij nu meegenomen.

0: op mijn fluit, fluit.
1: Ja. Die fluit, hè?
2: Spelen op zijn fluit.
3: Ja, ja. Spelen op je fluit.
2: Geen trekzak.
3: Nee, dit niet. Nee. De Beatles voelen on the hill. Net al zonder microfoon open geroepen naar Vincent. Dat dit samen met Blackbird wel de mooiste van de Beatles zijn.
2: Ja.
3: Vind ik.
2: Ja, dus. Zeker.
1: 1967, hè? Hey.
3: Ja, dat was nog 3 jaar voordat ik er was zelfs. Moet je nagaan. Dat is echt oud, hoor.
1: Je zegt het zelf, hè?
3: Ja, anders doe jij het. Dus dat is geen probleem. Over oud gesproken.
4: Terug in de tijd met de Classic Sunday Sneak Peek.
3: Zondag is het weer tijd voor de Classic Sunday van 12 tot 6. Met van 12 tot 2 René van Elst, 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan Staphorst. Om 5 uur ben ik er weer om het laatste uurtje af te sluiten. Zonnige klanken. Want ik heb een pareltje gevonden vorige week op de platenmarkt. En daar ben ik eigenlijk al... ik denk dat ik een jaartje of...
5: Was dat de
3: 7,
5: platenmarkt
3: 8...
5: van
3: Robbie? Jazeker. Ik ben denk ik al een jaartje of 8-9 op zoek naar deze LP. Die is dus gewoon niet te krijgen. Ik moest er wel diep voor in de buidel tasten. Dat is wel een beetje tegen mijn principes.
1: Ja, wil je zeggen wat die kostte?
2: 2 keer de helft.
3: Nee, laat me niet doen. Misschien luistert mevrouw. Dat laten we dan maar niet doen. A Lover's Holiday, Change. 4 augustus staan zij in Paradiso.

0: En nu nog de laatste klanken van Sophia van Blanco.
1: Ja.
0: Maar er wordt niet de naam van zijn dochter nog. Nee. We hebben even gekeken naar het aantal streams. Ja, gaat hij nog niet redden.
1: Nee, we hadden een dealtje met hem afgesloten. Hè? Hoe zat dat ook weer precies, René?
0: Ja, geen idee.
2: Bij een x-aantal streams zou hij erover nadenken.
0: Volgens mij 50.000 streams. Ja.
2: Of bij een misschien gouden plaat. De tweede naam zou
1: worden. Ja, bij een gouden plaat had hij genoeg, zeg maar, leverage naar zijn vriendin toe. Ja. Om te zeggen, misschien moet het dan de tweede naam.
0: De tweede naam. Dus, Maar goed, we gaan het wel merken. Ik bedoel, als de kleine er is, krijgen we vast
1: van. Ik neem aan dat wij bescheiden met muisjes gaan eten daar, toch? In Volendam.
0: Ik ben voor.
1: Of net buiten Volendam.
0: Ja, net buiten. Hoe heet het daar?
2: Edam.
0: Edam.
1: Ja,
0: Edam.
1: Buiten. Ja.
0: Dus ja, ik ben voor.
1: Gezellig.
0: Kunnen we wel doen eigenlijk.
1: Dus, Blanco, als je luistert, stuur maar een berichtje.
2: Blanco, als je niet luistert, ik ga je wel appen.
0: Kan ook. Kan ook gewoon. Komt goed. Nou, ik heb er nog één klaarstaan. Die duurt 3 minuten 15. Dus we hebben nog 2 minuten vol te kletsen. Dus
2: met die poppen
0: gaan we wel redden.
1: Ja.
0: Met die pop?
2: Ja, toch? Met die poppen?
0: Nee,
1: dit is niet met poppen.
2: Was dit niet met de videoclip?
1: Ze hebben wel een klein... Nee, dit is niet met poppen.
0: Dat heb ik met
1: een hele show.
0: Dat is Genesis, Land of Confusion. Maar het is
2: ander soort poppen. Nee, ander soort poppen.
0: Spitting Image was dat.
1: Nee, dit was wel een beetje...
2: marionettes.
1: Of het was NSYNC, of het was Backstreet Boys. Dat was een beetje de tweede.
2: NSYNC heeft een clip dat zij als marionettes zijn. Volgens mij is dat Bye Bye Bye.
1: Ja? Dat zou kunnen. Je hebt dat toch losbreken van die marionetten. Ja, dat is hem.
0: Je hebt nog anderhalf minuut om het te checken. Ja. Deze muziek keek ik niet hoor, bij die muziekzenders.
1: Keek jij nooit videoclips bij muziek dan?
0: Jazeker wel. Dagen achtereen. Nee, niet de box. Dat begon bij ons met Sky Channel en Super Channel.
2: Ja, wij zijn meer van de box.
1: Bellen, de box.
2: Bellen.
0: Jullie zijn van de box.
1: En MTV, hè?
2: En MTV, Paradise, iedere keer doorbellen.
1: Dat kostte echt heel veel geld in die tijd. En dan kon je dat nummer aanvragen. Maar als die dan kwam, was het de dubbel en dwars waard, hoor.
0: Ja. Ja, maar voordat je nog wel telefoonrekening kreeg.
2: Ja, kan het
1: dat is precies zo, René.
2: Dat zag je wel onder in beeld. Dat, volgens mij was het op postcode. Hè? Dat die postcode gestemd had voor dat nummer, toch?
1: Ja,
2: dat was
1: zoiets,
2: bij de box.
1: Ja.
0: Geen idee.
1: Klopt.
2: Ja, dat waren allemaal gekke dingen.
0: Ja. Wat gaan we doen dit weekend? Ga je wat doen?
1: Nou, we hebben niet.
0: Wat dan? Heb je een barbecue morgen?
1: Oh ja. Ik kom nog wel eens ergens.
0: Ja, dat is waar.
1: Eerst hebben we natuurlijk de finale van Miss Teen Nederland.
0: Ja, in Houten.
1: In Houten, aan de Slinger, zo heet het theater. En daarna... maar ik ga niet zeggen waar dit is. Want dan wordt het een
0: Project X, dat gaan we niet doen.
1: Dat moeten we niet hebben.
0: Ik kan wel een paar uitspijders bij de deur zetten, dat is het probleem niet. Maar
1: we hebben een klein feestje. Te ere van jullie verjaardag, toch?
0: Ja. En ik heb weer besteld, dus dat moet goed komen.
2: Ik wil net zeggen, je hebt schitterend weerstrijd.
0: Ja, dat gaat helemaal goed komen.
1: Gaan we kampvuurtje erbij doen?
0: Nee, want ik kan mijn vrouw niet tegen.
2: Nee.
0: Dat is afmaken. Dat gaat niet goed.
1: Dat
0: gaat
1: niet, hè? Nee, dat gaat
0: niet goed.
1: Nee.
0: Dus rest ons nog één ding te zeggen tegen onze allerlieve luisteraars. Heel fijn weekend, geniet ervan. Mooi Pinksterweekend en heel graag tot volgende week.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, trek je wandelschoenen maar weer aan, want op dinsdag 26 mei gaat de gezellige avondvierdaagse weer van start. Dit jaar nog leuker, met een gloednieuwe afstand, de 7,5 kilometer. Of je nu jong bent, fanatiek wandelt of gewoon gezellig mee wilt doen met vrienden, familie of collega's, er is altijd een route voor iedereen. Vier avonden vol beweging, gezelligheid en natuurlijk die felbegeerde medaille bij de finish. Dus doe mee aan de avondvierdaagse in Lelystad. Inschrijven kan op de website avondvierdaagseledenstad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledenstad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag